0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en hun hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende Pozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en hun hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
2: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de bovenste etage van een portiekflat aan de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. De brand brak uit rond 8:15 en was in de wijde omtrek te zien vanwege de grote zwarte rookpluim. Om het vuur te kunnen bestrijden heeft de brandweer meerdere vloeren en plafonds opengebroken. Rond 10:00 was de brandweer onder controle. Niet alle bewoners konden terug naar hun woningen en raakte niemand gewond. En bij een ruzie in een woning aan De Bliek in Hellevoetsluis is een man neergestoken door een vrouw. Volgens een 112-correspondent wonen de man en de vrouw in dezelfde omgeving, maar hebben ze geen relatie. Het is nog onbekend waarom de twee ruzie hadden. De vrouw is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een groepje kinderen heeft op de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8:00 s'avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon de dag ervoor ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon een dag later nog steeds op het matras bleek te liggen, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En na het afwerken van de eerste speelronde in de Eredivisie staat Excelsior Rotterdam verrassend bovenaan de competitie. De Kralingers wonnen op vrijdag met 4-0 op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. Alleen Go Ahead Eagles uit Deventer kwam deze speelronde echt dichtbij. Die club won met 4-1 van Willem II en maakte zelfs de 5-1 om aan kop te komen in de competitie. Maar die werd onterecht afgekeurd. De andere twee Rotterdamse clubs, Feyenoord en Sparta, troffen elkaar gisteren op het kasteel. Feyenoord won met 1-0 op Spangen en staat nu 7e. Door de nederlaag staat Sparta op de 14e plaats. Komend weekend gaat Sparta op vrijdag op bezoek bij Telstar, ontvangt Excelsior op zaterdag PSV en treft Feyenoord in de eigen Kuip Go Ahead Eagles op zondag. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode, later wat wolken met kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En het kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Een visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt er deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Dankzij weinig bewolking kon de zon zich op deze maandagochtend al vroeg laten zien. De zon krijgt vooral in het eerste deel van de ochtend nog wat ruimte, maar de bewolking gaat in de loop van de ochtend toenemen en later vanochtend en vanmiddag is het tijdelijk even bewolkt. In het tweede deel van de middag klaart het dan geleidelijk aan weer op en kan de zon zich laten zien. Het blijft erbij zo goed als droog. Bij een meest matige wind uit het noordwesten wordt het met 24 graden duidelijk minder warm in vergelijking met gisteren. Vanavond zien we het zonnetje schijnen tot 9:15. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht naar ongeveer 13 graden.

0: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Een visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt er deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaarloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzegen af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fashion,
10: Harmode Meijer,
12: Kruidvat,
13: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
10: Lidl,
12: Libra
13: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Dankzij weinig bewolking kon de zon zich op deze maandagochtend al vroeg laten zien. De zon krijgt vooral in het eerste deel van de ochtend nog wat ruimte, maar de bewolking gaat in de loop van de ochtend toenemen en later vanochtend en vanmiddag is het tijdelijk even bewolkt. In het tweede deel van de middag klaart het dan geleidelijk aan weer op en kan de zon zich laten zien. Het blijft erbij zo goed als droog. Bij een meest matige wind uit het noordwesten wordt het met 24 graden duidelijk minder warm in vergelijking met gisteren. Vanavond zien we het zonnetje schijnen tot 9:15. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht naar ongeveer 13 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Een visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt er deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met de maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan passeren via de vluchtstrook, maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook. Dan pak je eerst de A13 en dan verder over de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na het ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Nooddorp altijd nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Dankzij weinig bewolking kon de zon zich op deze maandagochtend al vroeg laten zien. De zon krijgt vooral in het eerste deel van de ochtend nog wat ruimte, maar de bewolking gaat in de loop van de ochtend toenemen en later vanochtend en vanmiddag is het tijdelijk even bewolkt. In het tweede deel van de middag klaart het dan geleidelijk aan weer op en kan de zon zich laten zien. Het blijft erbij zo goed als droog. Bij een meest matige wind uit het noordwesten wordt het met 24 graden duidelijk minder warm in vergelijking met gisteren. Vanavond zien we het zonnetje schijnen tot 9:15. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht naar ongeveer 13 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die er hingen vanwege de verbouwing die de fluittoon veroorzaakte. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Koggenlanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en eenmaal terug op de kade werd hij door agenten achtervolgd die hem in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus of de watertaxi. Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Kapelsebrug en Algra-brug rijdt, enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record van 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de watertoevoer minder groot. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12. Samenstelling Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De Sandwich Express met Hans Magieto.

zijn weer in de lucht. Een nieuwe week, nieuwe kansen. Het is 10 augustus 2026. We zitten in week 33 en dag 222. En dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma. Ja, je hoort het allemaal al. Met informatie en lekkere muziek zoals La Belle France, Sunny. En die kwam uit...

Die kwam uit 1976. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar dit licht verteerbare programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd. Dus we zeggen je, eet u smakelijk.

Stijn van High South. En ik blijf het een geweldige band vinden op de een of andere manier. En ze hebben het over All We Need. Dit is KC, samen met zijn Sunshine Band. Lekkere zomerse klanken. En keep it coming, man. Love. Want daar gaat het altijd over.

komt uit 1977. KC and the Sunshine Band. And Keep It Coming Love. Het is 10 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 11. Gaat onder om 21 uur 13. Betekent zo'n 15 uur en 2 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen. Tijdens de internationale dag van de biodiesel. En de internationale dag van de leeuw. Stop een leeuw in uw tank. Oh nee, dat was stop een tijger in uw tank. Maar ja, dit is biodiesel. Hè, dus dat zou ook nog kunnen als je het zou combineren. De internationale dag van de biodiesel en de internationale dag van de leeuw.

0: De enige. Nou ja, dat weet ik niet. Hè. Tegen wie zou je dat nou zeggen? Hè? Ja, Antoon, dat is zijn naam. 2026 uitgebracht. En de plaat heet De Enige.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.
0: Zou je dat dan tegen Annie zeggen? Of moet je gewoon Annie zeggen? Een mooie plaat was dat uit 1982... Geen nummer 1 hit, maar wel een hele grote hit. En dat is de naam van Kid Creole en de Coconuts.

ben je vader niet, hoor. Nee. Kid Creole en de Coconut. Zoals gezegd uit 1982. Het is tijd voor de jarige. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van. Als je het dan niet gevierd hebt, maar kan je er nog een mooie dag van maken. Er zijn altijd bekende jarigen. Onder andere Karin Vlasblom, Nederlandse zangeres. Je kent haar nog van Frizzle Sizzle. Daar zat haar zus in, Laura Vlasblom. En Marion Keller, Mandy Huidse, volgens mij. Dat waren de Frizzle Sizzles, de blote voeten. Karin is in ieder geval geboren op 10 augustus 1967. Wordt inmiddels 59 jaar. Ook jarig is Harry Slinger, Nederlandse zanger, drukwerker. En acteur is hij ook nog. Harry is geboren op 10 augustus 1949 en hij wordt 77 jaar. En ook jarig is Kees van Kooten, een Nederlandse cabaretier, tv-maker, schrijver. Beroemd geworden natuurlijk met het duo Coat & B. Kees is geboren op 10 augustus 1941 en wordt inmiddels 85 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Blijft heerlijke muziek van The Sandy Coast. En Just a Friend is de titel. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Een Nederlandstalige plaat uit de jaren 60 op de maandag. En dit keer zegt de naam Eddie Beuker je iets. Nee, niks? Nou, eigenlijk ken je hem als Eddie Becker, de man met de wekker. Nederlandse disjockey, radio- en tv-presentator en zanger. Hij maakte een liedje ergens in de jaren 60 en die heette De Roddel van de

0: La Felicidad. En dat was de roddel van de stad. En dat kwam van, natuurlijk, Eddie Becker. De man met de wekker. Het is tijd voor het weer. Het weer voor vandaag en de komende dagen.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag startte de dag met flinke zonnige periode. En in de loop van de dag komt er vanuit het westen wel wat meer bewolking binnendrijven. En raakt het in de middag even bewolkt. Neerslag wordt ook dan niet echt berekend, maar later in de middag klaart het gewoon weer vanuit het noordwesten op en komt de zon weer vaker tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het minder warm en blijft de temperatuur steken op zo'n 23, 24 graden. Minimum temperatuur 16 graden, max 24. Zonkans 80%, neerslagkans 5%. Weerscijfer voor vandaag een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 32 graden overdag. 'S Nachts is het ongeveer 14 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag wel weer wat toe en wordt het overdag weer iets koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. De overdagtemperaturen: dinsdag 24 graden, woensdag 28, donderdag 32, vrijdag 31, zaterdag 27 en zondag 25 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

1990, The Farm. And All Together Now. Wist u dat je voor je, 10 augustus 2019, weet je nog wat er toen gebeurde? Toen stortte door een storm een deel van het dak van het AFAS-stadion, de thuishaven van voetbalclub AZ, in. De ravage is groot, maar er zijn gelukkig geen gewonden.

0: clubje dat zich noemde Texas Lightning. Was uit 2006, No No Never. En staat me bij, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar dat het de inzending van Duitsland was destijds voor het Eurovisie Songfestival. Maar zeker weten doe ik het niet, maar staat me bij. Eens even kijken hoe het is met lokale nieuws. En dat vind je op rtvridderkerk.nl.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De snelle fietsers die lanceerden afgelopen zaterdag de debuutsingle 3x2. En dat is allemaal voor jeugdwielertour Ridderkerk, die volgende week maandag van start gaat. En de Fiat neemt ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag in Ridderkerk. En dat had de schatkist heel veel geld gescheeld als die op de markt waren gekomen. En voorkom een val en laat het valrisico meten. En dat kan via Facet op 12 augustus in het gemeentehuis, op 13 augustus bij Salem en op 19 augustus in het wijkcentrum West. En de tijden dat ze daar zijn, die staan vermeld op onze site rtvridderkerk.nl. En ook via de RTV Ridderkerk app te bezien. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

Cassie Cannon, inmiddels alweer meer dan 25 jaar oud. Jody Bernal en zijn hele grote hit van toen de tijd. Nog tot en met vrijdag 14 augustus, dus dat is eind van de week, 2026... kan je deelnemen aan een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. Ze noemen dat de Summer Events. En het SER zomeravondconcert aanstaande vrijdagavond is het koor Nieuw-Zuid. Ja, je hebt ook Oud-Zuid, maar dit is Nieuw-Zuid.

Mea. Mega. Het gaat altijd over geld, hè? 1998. Over geld gesproken, vorige week. Het was toch erg verwoorden, hè? Benzine. 75 cent goedkoper bij onze buren. Het moet niet gekker worden.

0: België.
1: Nou, die hebben het wel goed voor elkaar. Allemaal voor het goede doel uit 1982. Het geluid van dat goede doel met België. Nog tot en met 13 augustus op diverse locaties. Viswedstrijden in Ridderkerk. Dat is leuk, hè? Is vandaag begonnen. En morgen is het de laatste keer alweer van het sportief wandelen in het Oosterpark. Het is van 10 tot 11 uur. De start is aan het Oosterparkweg 17A. En woensdag 12 augustus van 9:30 tot 12 uur is er een workshop junior dierverzorging bij kinderboerderij Dierenhof aan de Oosterparkweg nummer 17. Kids van 6 tot 12 jaar, daar is het allemaal voor bedoeld. Dan hebben we op maandag 24 augustus in de Filmbiep in het centrum van 2 tot een uur of, nou, het zal het zijn, 3:50. Een superjuffie in de jungle voor de kids vooral natuurlijk, hè. En maandag 24 augustus tot en met 28 augustus is er de tentweek Slikkerveer. Die is er weer. En dan dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus van 9:30 tot 4 uur. En de laatste dag tot 3:30 is er natuurlijk weer Jeugdland Ridderkerk. En dat is allemaal in de fakkel. Lees het op www.uitagendaridderkerk.nl. Dan zag ik nog de afgelopen week in de combinatie Selina van 22. Die doet vrijwilligerswerk. Superleuk om te doen, zegt ze. Dat combineert ze een beetje met de opleiding. Radio NL die komt eraan met de artiestenshow op 12 september aanstaande van 5:00 tot 11:00 in Ridderkerk op het Koningsplein. Je leest het allemaal in de combinatie, maar de artiesten zijn nog niet bekend. En de gemeentekrant De Blauwkaai afgelopen week gemist. Dan heb je gemist bijvoorbeeld herinrichting van de Pruimendijk is afgerond. Minder overlast, minder geluid en trillingen van het verkeer. Dan heb je ook minder overlast. En summer events voor kinderen, een leuk verhaal daarover. En een goede start voor ieder kind. Praten over zwangerschap, dat is altijd goed. Een interessant verhaal, dan moet je daar maar eens mee beginnen, van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je leest het allemaal in De Blauwkaai. Tijd voor onze rubriek Top 40 Trio.
2: Radio Ridderkerk. Top 40 Trio.
1: We zijn beland in, waar zijn we ook alweer? Week 33 van 1966, want daar zijn we terechtgekomen. Op de maandag altijd. Op 3 de Hollies met Busstop, 4-3 in de zesde week van 11 weken. En op 2 de Kings met Sunny Afternoon, ging van 1-2 in de zevende week van 12 weken. En op 1 Karin Kent, die nog steeds de hele nacht aan dansen is. De hele nacht met jou, ging van 3-1 in de vierde week van 12 weken. Dan 1, 2, 3 nieuwkomers op nummer 39. Ellen Price set met Hi Lily, Hi Lo zou de 11 weken in staan. Op nummer 34, Twice As Much, Sitting On A Fence zou de 11 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer zijn een van de mama's en de papa's, I Saw Her Again. En die zou er op 23 startend 13 weken in staan.
2: Top 40 trio.
3: Nummer 39.
4: On every tree there sits a bird.
1: Nieuw.
4: Singing a song of love.
3: 1966.

0: Hi Lily, Hi Lo, dat was op nummer 39 binnen Ellen Price Set. En dat was een hit die scoorde voor 11 weken in de top 40 toen de tijd.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 34.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. En straks de Riddermatinee, dus blijf erbij. Ik heb er nog eten aan, dat is de hoogste nieuwe op 23.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 23. 1966.
3: Nieuw.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Het is maandag 10 augustus 2026. We zitten in week 33 op dag 222, oftewel 222. Tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. En daarin algemeen en lokaal nieuws. Informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. We begonnen met de plaat uit 1966. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Je moet hem wel wat koelen, maar dan een lekkere summer wine. Zeker met het weer en het weer voor de komende dagen. Mooi weer voor A Million Love Songs. Dat is muziek van...

jaren 90, 1993 om precies te zijn. A Million Love Songs. En dat is natuurlijk het geluid van Take That. Je kent ze vast nog wel. Dit is Arthur's Theme van Christopher Cross.

Komt uit 1981, is er een van Christopher Cross. En Arthur's Theme, Best You Can Do. Dat zijn mooie dingen voor de mensen. Het is het weer wat we gaan doen. En ben je er benieuwd naar of weet je het gewoon al? Heb je vakantie in Nederland? Dan heb je een hele mooie...

0: je week tegemoet te gaan.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een uitgebreid weerverhaal, kijk dan ook op weerstationridderkerk.nl. Dat doen wij ook in ieder geval. Vandaag start de dag met flinke zonnige perioden. En in de loop van de dag komen er overigens vanuit het westen wel wat meer bewolking binnendrijven. En raakt het in de middag even bewolkt. Neerslag wordt ook dan niet echt berekend. Maar later in de middag klaart het gewoon vanuit het noordwesten op. En komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het minder warm. En blijft de temperatuur zo'n 23, misschien wel 24 graden. Ridderkerk, minimum temperatuur 16, max 24, zonkans 80%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag en 8. Straks in 2 uur kijken we even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag

Nieuwe muziek van Bart Vonken. Je mag het ook levenslied noemen, maar dan in de popmuziek. Bart Vonken met Als ik een zoon had, 2026.

0: Zijn eerste hit, hè? 15 jaar geleden alweer. The A-Team. En dat was natuurlijk het geluid van Ed Sheeran. Je kent hem nog wel. En hij heeft een lijst aan platen gemaakt in die 15 jaar. Dat wil je niet weten. Wat wij wel weten, is het lokale nieuws.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Door omstandigheden is het zomeravondconcert afgelopen vrijdag niet doorgegaan. Het is ook niet gelukt om, mede door de vakantieperiode, op zo'n korte termijn een alternatief voor Shantycore buitengaats te vinden. Maar aanstaande vrijdag gaan we gewoon weer verder met de reeks zomeravondconcerten. Een hemelpostbrievenbus biedt een troostplek op de begraafplaats in Hendrik Ido Ambacht. En de Pruimendijk die is weer volledig open. En dat komt allemaal na de werkzaamheden die er zijn geweest om het daar wat rustiger te laten zijn. Minder trillingen en minder geluidsoverlast. En ze zeggen dat dat gelukt is. Voor details en meer informatie kijk je op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

All of Me, 1963, in de uitvoering van Ella Fitzgerald. En dat is weer een andere uitvoering dan die we kennen van de Blue Diamonds. Maar dat wist je natuurlijk al, dat hoorde je al. We gaan naar de Walker Brothers. We blijven in de jaren 60, 1966. Baby, you don't have to tell me.

Baby, you don't have to tell me. Gaat dat altijd over, hè? Al die dingen. Walker Brothers. En het was een plaat uit 1966. En op vrijdag 14 augustus, dan is het koor Nieuw-Zuid tijdens de SER zomeravondconcerten. En maandag 17 tot en met zaterdag 22 augustus, dan kunnen ze weer aan de slag, hoor. De jeugdwielertour 3x2 gaat dan weer van start. Een week lang activiteiten en ook Radio 3x2 is erbij. Dat betekent dat de reguliere programma's in de ochtend tot en met 7 uur in de avond worden vervangen door Radio 3x2. Gezellig! Dit is Raccoon. Het gaat over narcissen.

0: niet eens zo lang geleden uitgebracht. Raccoon en Faela. En het heette Daffodils. Het is de hoogste tijd voor, want ik was al wat laat, zag ik. Maar het is de hoogste tijd voor de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
0: Dit keer een Engelse band, een beetje een rockband, maar je mag het ook een middle-of-the-road band noemen, want zeker in die eerste tijd was dat zo. Smokey uit Bradford. Ze werden al in 1965 opgericht en het bekendste lid van de band was zanger Chris Norman. Met hun tweede album Changing All The Time kreeg Smokey bekendheid in heel Europa. Voornamelijk door de nummers If You Think You Know How To Love Me and Don't Play Your Rock and Roll To Me, die een hit werden in diverse landen. Singles in 1975 tot 1978, een stuk of 12. In de tipparade zijn er twee blijven hangen. In de top 40 zijn er 10 terechtgekomen. En de grootste hit van ze is Living Next Door to Alice. Who the is Alice uit 1976. Wij gaan draaien twee platen uit 1975. Don't Play Your Rock and Roll to Me. En If You Think You Know How to Love Me. Oftewel, je gaat luisteren naar Smokey.
1: Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.

Dubbele A dit keer van Smokey met twee platen uit 1975. Don't Play Your Rock and Roll to Me, een van die grote hits van ze. En uit datzelfde jaar, If You Think You Know How to Love Me. Je hebt geluisterd naar

0: Amazonia. En dat was er een van Rumba Tres. En die stond in 1991 in de top 40 in Nederland. Aandacht voor het Amazonegebied, dat is nooit weg natuurlijk. Cornelis Vreeswijk. En daarom noem ik je naam.
1: Och, het is misschien wat laat. Maakte ik je wakker?

Mooie muziek van Cornelis Vreeswijk. Zaterdag 15 augustus van 10 tot 3 uur is er bij Aafje Rijheem een boeken- en platenmarkt. Dat is voor de echt liefhebbers natuurlijk, hè. En donderdag 20 augustus van 8:30 tot 9:30, dan is er weer Ridderkerk op wielen. Dat start vanaf het Dillenburgplein. En dat is echt iets voor de skaters. Dit is On the Outside van Roche Vazie.

Bourgeoisie. En blijf deze zomer lekker actief en doe mee met de sportieve wandelingen in het Oosterpark van Facet Ridderkerk. Tijdens deze actieve ochtendwandelingen loop je in een stevig tempo door het park heen. En onderweg doe je verschillende oefeningen die bijdragen aan kracht, balans, lenigheid en stabiliteit. De oefeningen die worden rustig uitgevoerd en begeleid, waardoor iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. De laatste wandeling die vindt plaats morgen, dinsdag 11 augustus, van 10 tot 11 uur. Dus als je mee wil doen, de start is aan de Oosterparkweg 17A. En als je dan toch naar buiten toe gaat, lekker om sportief te wandelen, The Air I Breathe, maar dan in de uitvinding van Maroon 5.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Met Hans Magieto.

met de Ridder Matinee. En daarin natuurlijk lokaal nieuws, informatie en muziek uit het collectief muziekgeheugen van Radio Ridderkerk. En overal en altijd het laatste lokale nieuws. Doen we in de ether en via allerlei digitale kanalen dat we tot je komen. Leuk dat je erbij bent, fijn dat je blijft. Dit is de Ridder Matinee.

Mildred Douglas, geboren op Curaçao. En een zeer veelgevraagde achtergrondzangeres. Bijvoorbeeld te horen op albums van Benny Nijman, op de Nijs. Ook van haar broer, jazzgitarist Frankie Douglas. En daarna is ze bij Amsterdamse bands terechtgekomen. Funkgroep Solat. En natuurlijk Fruitcake, dat was ook een bekende. En uiteindelijk kwam ze van 83 tot 89 terecht in Mai Tai. En hadden ze heel veel succes. Daarna ging ze solo. En dit was een van die soloplaten. One More Night. En je hebt geluisterd naar Mildred Douglas. En dit is Christina Blanco.

0: Ik heb er een keer met Bluff gezien. Fantastisch trouwens. En ook in andere vormen heb ik er gezien. Christina Branco, zeer populair in Nederland in ieder geval. En met prachtig repertoire. Het weerstation Ridderkerk voor de lange termijn even.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag in de kerk maximaal 24 graden, zonkans 80%, neerslagkans 5%, weercijfer voor.

0: vandaag een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk weer wat zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 32 graden overdag en in de nachten is het ongeveer 14 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag wel weer ietsje toe en wordt het overdag ietsje koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. Waar hebben we het over? Ridderkerk overdag dinsdag 24, woensdag 28 graden, donderdag 32, vrijdag 31, zaterdag 27 en zondag 25 graden.
1: Radio Ridderkerk.

Ja, de Fiesta Latina van Kubala. En dat is muziek waar je vrolijk van wordt en een vakantiegevoel van krijgt. En dit is Gustavo met de drum.

0: Uit 2017, Gustavo en The Drowning Clown. Tijd voor het lokale nieuws.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: De Ridderkerkse bedrijven zijn uitgedaagd voor de zogenaamde September Stappen Challenge. Dat is lekker in beweging blijven een maand lang in de maand september. En Facet heeft die bedrijven uitgedaagd, dus dat lijkt me een hele goeie. En afgelopen zaterdag lanceerden de snelle fietsers in het programma Ochtendhumeur van Radio Ridderkerk hun debuutsingle 3x2 voor Jeugdwielentour Ridderkerk. En RTV Ridderkerk zendt op 11 en 12 augustus, dus dat is deze week gewoon vanaf 19:15 avonds, de eerste en tweede wedstrijd voor de eerste elftallen uit van het 50ste Ridderkerk toernooi. Dat is mooi, dat is leuk, gaan we kijken. Je leest het allemaal bij RTV Ridderkerk.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

62 Brian Hyland. Woensdag 12 en woensdag 19 augustus van 9:30 tot 12:00 bij kinderboerderij De Dierenhof in het Oosterpark de gratis workshop Junior Dierverzorging. De workshop is speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aanmelden is wel handig, want het is beperkt aantal wat beschikbaar is. En aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Maar wat ik al zei, beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wees er nog snel bij. Probeer het gewoon, want het is al aanstaande woensdag.

0: Aretha Franklin. Komt uit 1967. You make me feel like a natural woman.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, normaal gesproken altijd Nederlandse productie. Nou, het is wel Nederlands, Nederlandstalig, maar ze komen uit België. Dit keer aandacht voor Clouseau, een Belgische popgroep rond de broers Koen en Chris Wouters. De groep die werd in 1984 opgericht door Bob Savenberg. En scoorde door de jaren heen heel veel hits. Met onder andere hun eerste hit Anne. Maar in Nederland was dat niet echt een groot hit. Kwam maar in de tipraden terecht. Daar gaat ze natuurlijk. Louise, Passie, Vonken en Vuur. Zie me graag en Nobelprijs en nog veel meer. Met meer dan 40 jaar carrière op de teller blijft Clouseau een van de meest geliefde en succesvolle bands uit de Lage Landen. En tot eind van het jaar gaan ze ook nog hun 40 jaar jubileum in Nederland en België vieren. Nou, vooral in België zie ik, als ik het lijstje zo zie. In Nederland hebben ze een aantal platen gehad. In de tipperaden zijn er, wat is het, 9 blijven hangen. En in de top 40 zijn er 14 terechtgekomen. De grootste hit van ze komt uit 1995, Passie. En juist uit 1995 gaan we die twee platen draaien. Ten eerste, Zie me graag uit datzelfde jaar. En ook Passie gaan we draaien, want je gaat luisteren in De Dubbelaar naar Clouseau.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: Het leven gaat door. Mooi, hè? Op z'n bels. We gingen terug in de tijd in 1995. Zie me graag. En datzelfde jaar Passie. Een prachtige plaat van Clouseau. We blijven zo een beetje in België, want we hebben het instrumentale nummer ook ergens uit België opgedoken.
1: De dubbelaar.
0: Francis Goya.

Francis Goya en het thema van The Third Man, die film. Je kent hem vast toch wel. Dinsdag 11 en woensdag 12 augustus... dan krijg je de eerste wedstrijden van het Ridderkerktoernooi, het voetbaltoernooi. Op dinsdag 8 uur RVVH tegen Rijsoord. En dan spelen ook nog eens de onder de 23 van Slikkeveer en Bolnes. Andersom doen ze dat op de woensdag. Dan zijn het de eerste elftallen van Slikkeveer en Bolnes. En dan gaan de onder de 23 teams spelen van RVVH en Rijsoord. Het gebeurt allemaal op het terrein van RVVH. En op zaterdag 15 augustus vanaf 11:30 zijn de finales. Eerst even van de ploegen onder de 23. En gelijktijdig ook derde, vierde plaats en eerste en tweede. En vanaf 14:30 de finale. Eerste en tweede plaats voor de eerste elftallen. En dan spelen ze ook om de derde en vierde plaats. Maar dat mogen duidelijk zijn. 11, 12 en 15 augustus. En wij zijn erbij.

Ja, als ik je nodig heb, hè. Juist nu. Randy Van Warmer. Uit 1979. Ik heb de site van de combinatie er nog even bij gepakt. De combinatieridderkerk.nl is dat. Aard van Dracht, die hoort en ziet een zilveren schreeuw om hulp. Van twee jonge zilverlinders in Bonnes. En dat allemaal vanwege een tekort aan water. Mooi verhaal is het. Moet je maar eens lezen als je daarvan houdt. En terug in de tijd met de stichting Oud-Ridderkerk. Een mooi verhaal over feesten in Ridderkerk. Het is deel 3 inmiddels al. En dit keer gaat het onder andere over Loodjesdag. Als je nog wilt weten wat dat was, of je weet het gewoon wat het was, lees het dan nog even. Misschien klopt het wat je daar nog van weet. Loodjesdag, mooi hè? Heel anders dan je dacht misschien.

Hebben we allemaal wel eens. Komt in iedere familie voor. Is je haar niet goed en zo? Heb je een bad day? Daniel Powter. En die kwam uit 2005. Zo lang is het alweer geleden. Het vliegt voorbij, vrienden. Dit programma ook. We zijn al richting het einde aan het gaan. Maar ik heb er misschien nog een stuk of twee voor je. Ik heb nog even de gemeentekrant erbij gepakt. De Blauwkaai, heb je hem gemist? Kun je altijd nog even kijken op www.ridderkerk.nl. En dan tabblad actueel. Dan zie je het verhaal van de herinrichting van de Pruimendijk afgerond. Die is minder overlastgevend, want ze hebben wat voorzieningen getroffen, waardoor er minder geluid en minder trillingen zijn. Dat is mooi. En deze week is de laatste week van de Summer Events voor kinderen. Tot en met 14 augustus loopt dat. Altijd een leuk evenement en er is veel te doen. En een goede start voor iedere kind, dat begint al bij de zwangerschap. Daar kan je over praten, maar je kunt het ook lezen. Kijk maar eens op de site van het Centrum Jeugd en Gezin. Daar vind je allemaal dat soort zaken. De moeite waard. En dan is het nu tijd voor een balkonscène. The Balcony.

2019. En dat heette The Balcony. Het is een beetje gebeurd. We gaan afscheid van je nemen. Morgen is er weer een Ridder Martiné met Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren. Tot een volgende keer. We gaan eruit met Jonathan King.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
8: Haarmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen het Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam bovenop een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Wie nog vakantieplannen heeft richting Italië moet even opletten. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. De vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen. De luchthaven denkt dat er vanaf een uur of vijf weer gevlogen kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Ook afgelopen zaterdag was er al een uitbarsting. Het alarmniveau is daarom nu verhoogd naar code rood, het hoogste niveau. En wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 in de avond en eindigt om 10 over 9. Om 11 over 8 is bijna de hele zon verduisterd. 89% is dan onzichtbaar. Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag. En daarom is een plek met vrij uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je van mij ook nog het weer van vandaag. Periode met zon, blijft wel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Dankzij weinig bewolking kon de zon zich op deze maandagochtend al vroeg laten zien. De zon krijgt vooral in het eerste deel van de ochtend nog wat ruimte, maar de bewolking gaat in de loop van de ochtend toenemen en later vanochtend en vanmiddag is het tijdelijk even bewolkt. In het tweede deel van de middag klaart het dan geleidelijk aan weer op en kan de zon zich laten zien. Het blijft erbij zo goed als droog. Bij een meest matige wind uit het noordwesten wordt het met 24 graden duidelijk minder warm in vergelijking met gisteren. Vanavond zien we het zonnetje schijnen tot 9:15. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht naar ongeveer 13 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond nieuws. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Rotterdamse Kralingse Bos. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruistoeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen de Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom al langer op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van het Zwitserse Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan al betaald voor niet bestaande kamers. Bij de fraude helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van verhuurfraude. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. Wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking voorspeld, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 en eindigt om 10 over 9. En omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag. En daarom is een plek met vrije uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je ook nog het weer van nu. Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaring en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. En ook opnieuw maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo.

0: Noord en 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Hans Magieto.

zijn weer in de lucht. Een nieuwe week, nieuwe kansen. Het is 10 augustus 2026. We zitten in week 33 en dag 222. En dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma. Ja, je hoort het allemaal al. Met informatie en lekkere muziek zoals La Belle France, Sunny. En die kwam

kwam uit 1976. Leuk dat je erbij bent, fijn dat je luistert naar dit licht verteerbare programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd, dus we zeggen je, eet u smakelijk.

Komt uit 2020, is het een van High South. En ik blijf het een geweldige band vinden op de een of andere manier. En ze hebben het over All We Need. Dit is KC, samen met zijn Sunshine Band. Lekkere zomerse klanken. En keep it coming, man. Love. Want daar gaat het altijd over.

Internationale Dag van de Leeuw. Stop een leeuw in uw tank. Oh nee, dat was stop een tijger in uw tank. Maar ja, dit is biodiesel, hè, dus dat zou ook nog kunnen. Als je het zou combineren. De Internationale Dag van de Biodiesel en de Internationale Dag van de Leeuw.

0: De enige. Nou ja, dat weet ik niet. Hè. Tegen wie zou je dat nou zeggen? Hè? Ja, Antoon, dat is zijn naam. 2026 uitgebracht. En de plaat heet De Enige.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.
0: Zou je dat dan tegen Annie zeggen? Of moet je gewoon Annie zeggen? Een mooie plaat was dat uit 1982. Geen nummer 1 hit, maar wel een hele grote hit. En dat is de naam van Kid Creole en de Coconuts.

ben je vader niet hoor. Nee. Kid Creole en de Coconut. Zoals gezegd uit 1982. Het is tijd voor de jarigen. Heb je wat te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van. Als je het dan niet gevierd hebt. Maar kan je er nog een mooie dag van maken? Zijn altijd bekende jarigen. Onder andere Karin Vlasblom. Nederlandse zangeres. Je kent haar nog van Frizzle Sizzle. Daar zat haar zus in. Laura Vlasblom. En Marion Keller. Mandy Huidse volgens mij. Dat waren de Frizzle Sizzles. De blote voeten. Karin is in ieder geval geboren op 10 augustus 1967. Wordt inmiddels 59 jaar. Ook jarig is Harry Slinger, Nederlandse zanger, druk werken. En acteur is hij ook nog. Harry is geboren op 10 augustus 1949 en hij wordt 77 jaar. En ook jarig is Kees van Kooten, een Nederlandse cabaretier, tv-maker, schrijver. Beroemd geworden natuurlijk met het duo Coat & B. Kees is geboren op 10 augustus 1941 en wordt inmiddels 85 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. MUZIEK

Blijft heerlijke muziek van The Sandy Coast. En Just a Friend is de titel. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Een Nederlandstalige plaat uit de jaren 60 op de maandag. En dit keer zegt de naam Eddie Beuker je iets? Nee, niks? Nou, eigenlijk ken je hem als Eddie Becker, de man met de wekker. Nederlandse disjockey, radio- en tv-presentator en zanger. Hij maakte een liedje ergens in de jaren 60 en die heette... De roddel van de

0: Later 1968. En daar stond hij mee in de top 40. La Felicidad. En dat was de roddel van de stad. En dat kwam van natuurlijk Eddie Becker. De man met de wekker. Het is tijd voor het weer. Het weer voor vandaag en de komende dagen.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag startte de dag met flinke zonnige periode. En in de loop van de dag komt er vanuit het westen wel wat meer bewolking binnendrijven. En raakt het in de middag even bewolkt. Neerslag wordt ook dan niet echt berekend, maar later in de middag klaart het gewoon weer vanuit het noordwesten op en komt de zon weer vaker tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten wordt het minder warm en blijft de temperatuur steken op zo'n 23, 24 graden. Minimum temperatuur 16 graden, max 24. Zonkans 80%, neerslagkans 5%. Weerscijfer voor vandaag een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 32 graden overdag. 'S Nachts is het ongeveer 14 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag wel weer wat toe en wordt het overdag weer iets koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. De overdagtemperaturen: dinsdag 24 graden, woensdag 28, donderdag 32, vrijdag 31, zaterdag 27 en zondag 25 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

1990, The Farm. And All Together Now. Wist u dat je voor je 10 augustus 2019, weet je nog wat er toen gebeurde? Toen stortte door een storm een deel van het dak van het AFAS-stadion, de thuishaven van voetbalclub AZ, in. De ravage is groot, maar er zijn gelukkig geen gewonden.

0: clubje dat zich noemde Texas Lightning. Was uit 2006. No, no, never. Staat me bij. Ik weet het niet helemaal zeker meer. Maar dat het de inzending van Duitsland was destijds voor het Eurovisie Songfestival. Maar zeker weten doe ik het niet. Maar staat me bij. Eens even kijken hoe het is met lokale nieuws. En dat vind je op rtvridderkerk.nl.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De snelle fietsers die lanceerden afgelopen zaterdag de debuutsingle 3x2. En dat is allemaal voor jeugdwielertour Ridderkerk. Die volgende week maandag van start gaat. En de Fiat neemt ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag in Ridderkerk. En dat had de schatkist heel veel geld gescheeld als die op de markt waren gekomen. En voorkom een val en laat het valrisico meten. En dat kan via Facet op 12 augustus in het gemeentehuis, op 13 augustus bij Salem en op 19 augustus in het wijkcentrum West. En de tijden dat ze daar zijn, die staan vermeld op onze site rtvridderkerk.nl. En ook via de RTV Ridderkerk app te bezien. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

Tessie Kennel, inmiddels alweer meer dan 25 jaar oud. Jody Bernal en zijn hele grote hit van toen de tijd. Nog tot en met vrijdag 14 augustus, dus dat is eind van de week, 2026... kan je deelnemen aan een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. Ze noemen dat de Summer Events. En het SER zomeravondconcert aanstaande vrijdagavond is het koor Nieuw Zuid. Ja, je hebt ook Oud-Zuid, maar dit is Nieuw Zuid.

Mea. Mega. Het gaat altijd over geld, hè? 1998. Over geld gesproken vorige week. Het was toch erg verwoorden, hè? Benzine. 75 cent goedkoper bij onze buren. Het moet niet gekker worden.

0: over?
1: Ah, België.
0: Ja, die hebben het wel goed voor elkaar. Allemaal voor het goede doel uit 1982. Het geluid van dat goede doel met België. Nog tot en met 13 augustus op diverse locaties viswedstrijden hier in de kerk. Dat is leuk, hè? Is vandaag begonnen. En morgen is het de laatste keer alweer van het sportief wandelen in het Oosterpark. Het is van 10 tot 11 uur. De start is aan het Oosterparkweg 17A. En woensdag 12 augustus van 9:30 tot 12 uur is er een workshop junior dierverzorging bij kinderboerderij Dierenhof aan de Oosterparkweg nummer 17. Kids van 6 tot 12 jaar, daar is het allemaal voor bedoeld. Dan hebben we op maandag 24 augustus in de Filmbiep in het centrum van 2 tot een uur of, nou, het zal het zijn, 3:50. Een superjuffie in de jungle voor de kids vooral natuurlijk, hè. En maandag 24 augustus tot en met 28 augustus is er de tentweek Slikkerveer. Die is er weer. En dan dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus van 9:30 tot 4 uur. En de laatste dag tot 3:30 is er natuurlijk weer Jeugdland Ridderkerk. En dat is allemaal in de Fakkel. Lees het op www.uitagendaridderkerk.nl. Dan zag ik nog de afgelopen week in de combinatie Selina van 22. Die doet vrijwilligerswerk. Superleuk om te doen, zegt ze. Dat combineert ze een beetje met de opleiding. Radio NL die komt eraan met de artiestenshow op 12 september aanstaande van 1:05 tot 11 uur in Ridderkerk op het Koningsplein. Je leest het allemaal in de combinatie, maar de artiesten zijn nog niet bekend. En de gemeentekrant De Blauwkaai afgelopen week gemist. Dan heb je gemist bijvoorbeeld herinrichting van de Pruimendijk is afgerond. Minder overlast, minder geluid en trillingen van het verkeer. Dan heb je ook minder overlast. En summer events voor kinderen, een leuk verhaal daarover. En een goede start voor ieder kind. Praten over zwangerschap, dat is altijd goed. Een interessant verhaal, dan moet je daar maar eens mee beginnen, van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je leest het allemaal in De Blauwkaai. Tijd voor onze rubriek Top 40 Trio.
2: Radio Ridderkerk. Top 40 Trio.
0: We zijn beland in, waar zijn we ook alweer? Week 33 van 1966, want daar zijn we terechtgekomen. Op de maandag altijd, op 3, de Hollies met Busstop, 4 naar 3 in de zesde week van 11 weken. En op 2, de Kings met Sunny Afternoon, ging van 1 naar 2 in de zevende week van 12 weken. En op 1, Karin Kent, die nog steeds de hele nacht aan dans is, de hele nacht met jou, ging van 3 naar 1 in de vierde week van 12 weken. Dan 1, 2, 3 nieuwkomers op nummer 39. Ellen Price set met Hi Lily, Hi Lo zou de 11 weken in staan. Op nummer 34, Twice As Much, Sitting On A Fence zou de 11 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer zijn een van de mama's en de papa's, I Saw Her Again. En die zou er op 23 startend 13 weken in staan.
2: Top 40 toch trio.
3: Nummer 39.
4: On every tree there sits a bird.
0: Nieuw.
4: Singing a song of love.
3: 1966.

0: Hi Lily, Hi Lo, dat was op nummer 39 binnen Ellen Price Set. En dat was een hit die die scoorde voor 11 weken in de top 40 toen de tijd.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 34.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. En straks de Riddermatinee, dus blijf erbij. Ik heb er nog eten aan en dat is de hoogste nieuwe op 23.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 23. 1966.
0: Nieuw.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik en dit is het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand ook al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. En dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van de krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden gevallen en dat aantal loopt vermoedelijk op. Op verschillende plekken liggen mensen onder het puin. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Colombiaanse media melden dat er door het land heen veel schade is en dat vliegvelden gesloten zijn. Sport dan. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en pakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je van mij nog het weer. Een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties. 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People. Eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemorgen.
2: Prettig weekend.
3: Prettig weekend.
4: Prettig weekend.
5: Prettig weekend.
1: Goedemorgen.
2: Prettig weekend.
6: Prettig weekend.
2: Prettig weekend.
6: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerensdam, Hendrik Ierwambocht en waar ook ter wereld die naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij het wekelijkse informatieve programma. Prettig weekend en ook vandaag zijn we weer tot 12 uur bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijzen we natuurlijk door naar de website en de app van RTV Ridderkerk. En daarop vind je de meest actuele informatie over het uitzendgebied bij ons. En voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ierwambocht kun je kijken op de website van Atos RTV. En beide websites worden voortdurend bijgewerkt met informatie, relevante informatie zelfs, over het verzorgingsgebied daar. Techniek van dit programma is weer in oude vertrouwde handen van Nico Bravenboer. Muziekkeuze is zoals altijd in handen van Kees Fles Junior. Mijn naam is Erik Harreman en ik neem je tot 12 uur mee. In prettig weekend.

0: dat, we hebben even een klein technisch stukje malheur, zullen we zeggen. Hè? Dat kan, heb je met zo'n oude studio, Gert. Toch? Ja, dat heb je dan met zo'n oude. Dat heb je met zo'n oude studio dan. Dat hopen we niet. Nee, dit kan gewoon gebeuren. Dat is een onderdeel van het spel, zullen we zo maar zeggen. Ja, zullen we zachtjes aan gewoon over het weer gaan hebben? Dan kan Nico even verder uitzoeken wat er. Gedonde bliksem. Weer met Gert de Bruin. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je.
0: Ja, hartstikke fijn dat je weer komt vertellen over het weer. Ja, het weer van afgelopen week. Jullie hadden een drukke sfeer, mensen.
1: Warm. Heet. Het was.
0: Afgelopen week viel
1: afgelopen
0: mee.
1: Week. Ja, we hadden weer boven de 30 graden. En temperaturen die gelukkig in de loop van de week zakten. Ja. Gisteren en eergisteren temperaturen van 23 graden zelfs.
0: Tijd voor je jas.
1: Ja, het was zelfs gisterenochtend lange tijd bewolkt. En dat was wel even wennen.
0: Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk kwam de zon toch tevoorschijn. En ook in de afgelopen week, net als de week daarvoor, geen regen. In ieder geval niet in onze regio. Wel wat buien in het noorden van het land.
0: Nou ja, ze hadden verteld, het zou gaan regenen. En op alle apps die je kon bekijken stond erbij, het gaat regenen vanavond.
1: Maar het gebeurde niet.
0: Ik heb wel verteld, heb ik...
1: Heb je een druppel gezien?
0: Ja, 3.
1: Oh.
0: Ja, letterlijk. Ja, op de voorruit van de auto. En was het dan.
1: Ja, en als er al volgens de buienradar wat valt... dan is het maar de vraag of het de grond raakt. Ja, ja. Omdat er al heel veel verdampt is. En we zitten inmiddels ook al met een neerslagtekort van 300 millimeter ruim. In Zeeland is het zelfs boven de 300 millimeter. Maar goed, het is niet alleen in Nederland heel erg droog. Het is ook in onze omliggende landen, ook in Oost-Europa, Hongarije, Roemenië. Alles wat je ziet heeft een heel laag waterpeil. De Donau, alle rivieren die je in Europa hebt, die hebben ongeveer een laagste waterstand bereikt.
0: Ja, die geven hun geheime prijs.
1: Die geven hun geheime prijs, ja, inderdaad. En dat is in Nederland niet anders. En deze komende week, verwacht ik daar ook totaal geen verbetering in.
0: Qua vochtigheid.
1: Qua vochtigheid, ja, nee. Ja. Nee, en er verdampt natuurlijk ontzettend veel door het alsmaar schijnend zonnetje. En inmiddels is de bodem, de eerste laag van de bodem ook ontzettend warm geworden. Dus als er wat valt, dan is het gelijk verdampt.
0: Ja, of het stroomt eraf.
1: Of het stroomt eraf, want de grond is natuurlijk keihard. Ja. Dus die regen die erop valt, die gaat de grond niet in, maar die wordt afgevoerd.
0: Ja. Ja. Ja, waardoor je weer problemen krijgt. Dan krijg je die mooie beelden, want meestal gaat het al meteen in zo'n stortbui.
1: Ja.
0: En dan krijg je de riolen die vol zitten met lucht. Ja. En dan krijg je die mooie die putdeksels die zichzelf in de ogen omhoog komen.
1: Ja. Maar goed, dat hebben we eigenlijk dit jaar ook nog niet heel veel gehad. Ja, in juni zijn er natuurlijk best wel wat buien geweest. Maar in juli en tot nu toe in augustus blijft dat onweer ook uit. De laatste regen dateert inmiddels van zondag 2 weken geleden. Toen viel er 8 millimeter, maar daarvoor viel er natuurlijk ook al een 2 weken niet.
0: Ja.
1: Dus kan je nagaan in 4 weken tijd 8 millimeter. Ja. En dan had Ridderkerk nog best wel aardig wat toen die dag.
0: Mm-hmm.
1: Maar er waren ook gebieden waar nog geen millimeter viel. Ja, dus die hebben al een maand lang vrijwel geen neerslag. En dat is best wel uniek, want het komt natuurlijk wel eens meer voor. Maar meestal is de maand april daar wel opmerkelijk in. De meest droge maand. Maar in augustus heb je toch vaak last van buien. Maar die worden eigenlijk constant op afstand gehouden door een constante positie van hoge drukgebieden. Die eigenlijk bij de Azoren begint. En dan geleidelijk aan voor de westkust van Frankrijk uitkomt. En dan zo Europa intrekt. En daardoor worden storingen door die hoge drukgebieden worden op afstand gehouden. En die kunnen zich niet ontwikkelen. En heb je de ene keer heb je de aanvoer vanuit het westen, dan heb je weer een wat minder warme periode. En als dat hoge drukgebied dan geleidelijk het vaste land opgaat van Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa, dan krijgen we aanvoer vanuit het zuiden. Ja, dan hebben we weer de warmte die in Spanje en Frankrijk al wekenlang heerst, krijgen wij dan ook.
0: Ja.
1: En zo zal het deze week eigenlijk ook weer gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, wat dat betreft weinig nieuws onder de zon.
0: Ja.
1: Nou, we hebben de afgelopen nacht koelde het eigenlijk nog lekker af. 12 graden. Maar in het oosten van het land was het Gelderse Hupsel 5,6. Dacht ik even uit mijn hoofd. Dus het koelde daar zeer wel af. En dat kwam allemaal door dat we eigenlijk precies onder een hoge drukgebied zaten. Vrijwel windstille condities, kraakheldere lucht. Nou, dat is een ideale combinatie om het goed af te laten koelen.
0: Ja.
1: En vanochtend zijn we van start gegaan met een volop schijnend zonnetje. Veel hemelsblauw, geen wolkje aan de lucht. En dat zal vanochtend ook zo blijven. Dat hoge drukgebied dat trekt in de loop van de dag iets oostwaarts. En vanmiddag zou er wat sluierbewolking of wat stapelwolkjes kunnen verschijnen. Maar dat zijn van die mooie weerwolkjes. De zon die blijft de hoofdrol spelen. En de temperatuur die kan zeker ten opzichte van gisteren en eergisteren dan weer behoorlijk oplopen naar waardes zo rond de 27 graden. Dus opnieuw zomers warm. Dan hebben we vanavond is het vrij helder. Komende nacht is het helder. En bij ook dan weinig wind zal de temperatuur zakken naar waarde zo rond de 14 graden.
0: Ja.
1: En dan krijgen we morgen eigenlijk weer een herhaling van zitten. Volop zonneschijn met in de loop van de dag misschien wat dunne sluierbewolking. En de wind die draait dan naar het oosten. Kan er nog wat noordoosten, kan er wat warmere lucht aangevoerd worden.
0: Ja, gelukkig.
1: Ja, in deze tijden verlang je daar toch vandaan. Ja. Temperatuur die kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 29, misschien een tropische 30 graden. Maar het zal niet benauwd aanvoelen. Mm-hmm. Dat hadden we van de week, eerder deze week natuurlijk wel. Dat het klam en heel vochtig was. Dat zal morgen in ieder geval niet zo zijn. Dus best wel aangenaam zomerweer.
0: Mooi.
1: En in de nacht naar maandag is het opnieuw vrij helder. Temperaturen die komen dan uit op zo'n 17 graden. En maandag hebben
0: even
1: we...
0: Even dat s'nachts.
1: S'nachts, ja. En dan hebben we maandag overdag hebben we iets meer bewolking. Er wordt iets meer bewolking vanuit het westen aangevoerd. Een nieuw hoge drukgebied, een volgend hoge drukgebied, dat ligt dan ten zuiden van ons land. En de aangevoerde lucht komt dan vanuit het westen. Temperaturen die zullen uitkomen op zo'n 24 of 25 graden. Dinsdag ook zo ongeveer die waardes. Zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog. En dan woensdag dan draait de wind wat meer naar het oosten. Tot later het zuidoosten. En dat betekent weer de aanvoer van veel warmere lucht. Woensdag kan het kwik alweer oplopen tot waarden zo rond de 30 graden. En donderdag lijkt vooralsnog een hete dag te gaan worden. Mm-hmm. Met temperaturen die op kunnen lopen naar zo'n 33 of 34 graden.
0: Hier.
1: En in het zuiden, zuidoosten van het land zou het wel 36 graden kunnen worden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten op die donderdag. En het zal dan ook wel weer benauwd aan gaan voelen door een hoge luchtvochtigheid. Vrijdag mogelijk ook nog tropisch. Nou, drie tropische dagen achter elkaar. Dat zou dan op een termijn weer een hittegolf op kunnen leveren. In Zuid-Limburg hebben ze...
0: Constante hittegolf.
1: Ja, daar hebben ze inmiddels... Zouden ze dan op de vijfde hittegolf uitkomen. Maar landelijk gezien hebben we nog maar steeds één hittegolf gehad. En dat was in juni.
0: Moeten we een KNMI verplaatsen dat...
1: Ja. Maar goed, dat men het midden van het land neemt, is ook wel weer logisch.
0: Ja.
1: En dan vrijdag dus mogelijk ook nog tropisch. Maar in ieder geval neemt de warmte dan weer iets af. En volgend weekend dan zitten we weer met wat lagere temperaturen van zo'n 25 graden. En dan zijn er wat neerslagsignalen. Maar
0: nee, dat kan niet.
1: Ja, ik durf daar nog... het weer voor het volgende weekend is nog... vrij onzeker.
0: Ja, okay.
1: Dus ik durf daar nog niet heel veel over te zeggen. En zeker niet... Je wilde hem al vragen.
0: Ja.
1: Voor de 3x2 week.
0: Zeker. Ja.
1: Ja.

0: als we in Alblasserdam zijn.
1: Oh.
0: Want dat is meestal de dag dat het regent.
1: Oh, echt?
0: Ja, ja. En dat is, dit jaar is dat anders. Want dit jaar wordt dat de dinsdag.
1: Oké. Okay. Nou, ik zal doorgeven.
0: Ja, nee, maar dat je het even weet hier weer bericht. Ja, die zegt, ja. Van, nou, ja, als het dan moet gaan regenen, dan is het misschien traditioneel wel leuk.
1: De dinsdag, nou, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, er is nog echt heel weinig over te zeggen, omdat de weermodellen elkaar nog behoorlijk tegenspreken.
0: Maar dat betekent wel, Gert, dat als we aanstaande woensdag,
1: ja,
0: de zonsverduistering, als het zo helder is,
1: ja,
0: dan we hem kunnen zien.
1: Ja, de zonsverduistering die woensdag gaat plaatsvinden, is een best wel een bijzondere zonsverduistering, omdat die op zijn hoogtepunt 88% van de zon bedekt. En dat is best wel veel. Het is ook misschien wel best wel interessant, omdat het 's avonds is. Hij begint om rond 7 uur, wat ik begreep. En dat zou betekenen dat het hoogtepunt rond 8 uur, 8:30 zal zijn.
0: Ja.
1: En dan is de zon natuurlijk niet heel veel meer. En misschien dat je hem dan iets beter kan zien. Maar ik zou toch voor de zekerheid even een...
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Een eclipsbril.
0: Ondergaande zon, ja, die dan ook nog eens een keertje eclips heeft.
1: Ja, ja. Dus best wel een unieke zonsondergang of zonsverduistering.
0: Ja, ja, ja.
1: En de vorige keer dat het zoveel was, dat was in 1999. Maar die was toen midden op de dag.
0: Ja, klopt.
1: En toen kon je echt niet zomaar naar
0: nee,
1: de zon.
0: Nee, dat herinnerde ik me ook. Maar toen was hij wel volledig.
1: Toen was hij bijna volledig, ja. Ja, ja, ja, ja. En nu is hij 90%, dus dat is ook... Ja, 88% volgens mij.
0: Ja, voor de mensen die niet... dat is het moment dat de maan dermatig voor de zon schuift.
1: Ja.
0: Dat er een schaduwbaan, ja, ontstaat.
1: Ja.
0: En toevallig loopt die dan over ons land. Dat gebeurt elke dag.
1: Dat gebeurt elke dag.
0: Alleen toevallig
1: nu zichtbaar.
0: Ja.
1: En het komt ook niet heel veel voor dat, dat de zonsverduistering zoveel is. En dan in ons land. Want zonsverduisteringen zijn er meer.
0: Ja, ja, wat je dan gaat zien, hè, voor de mensen die na 1999 zou kunnen zijn dat mensen, dus de mensen rondlopen die nog nooit de zonsverduistering gezien hebben.
1: Dat
0: zou
1: kan
0: kunnen.
1: Ja,
0: je gaat dat merken. Hè. De kippen die gaan naar binnen.
1: Ja.
0: De bloemetjes die vouwen zich op.
1: Ja. Het wordt ander licht. Het is minder licht.
0: Het wordt ook koud.
1: Het wordt kouder in elk geval. In ieder geval gaat de temperatuur iets omlaag. Ja, wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en die gaat toch al omlaag, omdat het natuurlijk 's avonds is.
0: Ja,
1: dus
0: dan,
1: dat ga je wel merken.
0: Nou, nu is het toevallig van 's avonds om 7 uur. Dus een half uurtje later begint de zon weer op te komen, zeg maar. Anders gaat die eclips, die gaat weg.
1: Ja.
0: Dan komen de kippen weer naar buiten. Hanen gaan we kraaien. En dan
1: alles is in de war.
0: Ja, alles is in de war. Ja, precies.
1: Ja. Dus en het is ook best. De weersvooruitzichten voor die dag zijn ook goed.
0: Ja.
1: Dat de zon echt goed te zien zal zijn.
0: Ja.
1: Want voor hetzelfde geld heb je bewolking en kan je hem heel slecht zien. Maar dat lijkt nu niet het geval.
0: Nee, nou, zoals we de inslag van die raket op de maan, zeg maar, die hebben we helemaal niet gezien.
1: Die hebben we helemaal niet gezien.
0: Nee, die viel net aan de verkeerde kant.
1: Voor ons wel, ja. Ja.
0: Dus, maar deze zonsverduistering, die wordt niet gecanceld vanwege een griepje, zeg maar.
1: Nee, die gaat gewoon door. Ja, wat er ook gebeurt.
0: Precies.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we daar de woensdag naar kijken. Gert, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En,
1: prettig weekend.
0: Prettig weekend.

0: Leuk is dat je zo'n bomvol programma hebt, dat je van alles en nog wat aan onderwerpen door elkaar heen kan krijgen. Zoals deze bijvoorbeeld. Het is weer tijd voor die geel-zwart gestreepte beestjes die dan zo lekker naar je limonadeglaasje komen of op je ijsje komen zitten. We hebben het over de wesp. Maar zijn er deze zomer veel of valt het nog op? Vanaf volgende week gaan we dat ontdekken tijdens de nationale wespentelling. Jawel, Johan van het Bos legt ons uit wat het nut is van deze telling en wanneer we mogen gaan tellen.
1: 15 tot 23 augustus, dus die begint volgende week zaterdag en loopt ruim een week.
2: Ja, waarom is dat dan zo lang? Waarom doe je dat niet gewoon 1 of 2 dagen?
1: Ja, dat hebben we eerder wel eens gedaan, ook bij andere tellingen. Maar af en toe hebben we ook wel eens een jaar dat het dan helemaal verregende. Dus voor de zekerheid hebben we gewoon iets ruimer gepland. Dat we zeker weten dat we altijd een paar dagen mooi weer hebben. Nou weten we dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar daar gaan we dan vanuit dat de kans iets groter is dan wanneer we een telling van 2 dagen organiseren.
2: Het grappige is natuurlijk, we gaan dan wespen tellen. Het is de tijd zo langzamerhand dat ze gaan rondvliegen. Dat merken we dan ook. En dan vinden we het van die irritante rotbeesten. Waarom moeten we die dingen nou gaan tellen dan?
1: Nou, eigenlijk precies omdat mensen het van die irritante rotbeesten vinden. We willen heel graag dat mensen eens een keer anders naar die wespen gaan kijken. Dan van, hey, dat is dat irritante beest dat bij mijn biertje of mijn colaatje vliegt. Of op het terras rond mijn hoofd zoomt. Want het zijn gewoon hele interessante, mooie en nuttige beesten. Sowieso gaat het met insecten in Nederland en in de wereld niet zo heel goed. Die gaan achteruit, dus dan vinden we het heel belangrijk om daar extra aandacht aan te schenken. En ook aan de wespen. En daarom organiseren we deze wespentelling.
2: Dan zie ik wel eens een beetje ook verschillende soorten wespen. Maar ja, een koolmeesje en een duif en zo, die kan ik herkennen. Maar hoe ga ik dat dan met een wesp aanpakken? Of is gewoon een wesp een wesp?
1: Nee, een wesp is zeker niet een wesp. We zeggen ook altijd, de wesp bestaat niet. Want er zijn in Nederland 5000 soorten wespen.
2: Zo.
1: Nou, die hoeven mensen niet allemaal te tellen, gelukkig. Dus dat zou ik zelf ook niet kunnen. Sowieso willen we dat mensen die wespen die op het terrasje rondhangen tellen. Die noemen we ook limonadewespen, want dat zijn eigenlijk 2 verschillende soorten. Dan zijn er nog wat meer soorten die redelijk algemeen zijn, zoals de gewone hoornaar. Maar er zijn ook nog hele andere wespen die misschien wat minder opvallen en die je wel kunt zien als je gewoon wat beter rondkijkt in je tuin. Zoals diverse soorten graafwespen, zoals de bijenwolf. Maar ook goudwespen die een beetje glimmend, vaak rood met blauw gekleurd zijn. En bladwespen die vaak een beetje op bladeren en op planten rondlopen. En die allerlei kleuren kunnen hebben van groen tot rood, tot zwart, tot ook geel. En zo kunnen mensen ook een beetje de diversiteit van die wespen leren kennen. We willen graag die onderverdeling terugzien. Maar we snappen ook dat dat niet altijd voor iedereen makkelijk is. We vinden het al fijn als mensen meedoen, tellen en wespen tellen. En die limonadewespen, dat zijn natuurlijk de meest opvallende. En dat zijn ook degene die waarschijnlijk de grootste aantallen hebben. Dat merken we ook bij de afgelopen tellingen van de afgelopen jaren. En we vinden het fijn als mensen proberen om ook die anderen te herkennen. Dat is soms met het blote oog moeilijk, maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook met de telefoon een foto maken en dan met een app zoals Ops Identify proberen te herkennen. Ik zelf loop altijd met een verrekijker rond. Mensen bedenken nooit dat je naar insecten en zo dichtbij ook met een verrekijker kunt kijken, maar dat helpt ook. Nou, die heeft ook niet iedereen. Dus ja, we hebben gewoon vertrouwen in dat mensen hun best doen. Ja, en de een lukt dat wat beter dan de ander. En uiteindelijk gaat het om de totale aantallen. Dat mensen weer met een ander oog in hun tuin rondlopen, naar de beestjes in hun tuin kijken en vooral naar die wespen kijken.
2: Ja, je maakt het ons wel een beetje moeilijker nu, hè? Dat begrijp je wel. Want nu gaan we al verrekijkers erbij halen en de camera. Ik denk, moeten we niet gewoon blij zijn als iemand in zijn achtertuintje of op het balkon lekker een half uurtje gaat zitten te strepen?
1: Ja hoor, daar ben ik al helemaal blij mee. Dus iedereen die dat doet en zijn telling wil invoeren op tuintelling.nl, daar verschijnt een telformulier, die kan dat daar gewoon in gaan vullen. En daar kunnen mensen ook nog in een soortenboek en in een zoekkaart kunnen ze ook nog die verschillende soorten doen. Dus als ze net even beestjes zien die er net even anders uitzien, iets wat ze op die plaatjes zien en denken te herkennen, dan kunnen ze die ook invoeren. Maar het belangrijkste is inderdaad dat ze gewoon op dat balkon gaan zitten of even rondlopen in de tuin. Dat duurt een half uurtje. En dan gewoon invullen wat ze zien.
2: Je vertelde net eerder al, we willen de mensen een beetje laten kennismaken met die dieren. Dat ze niet alleen maar irritant zijn, maar dat ze zo ontzettend interessant en ook vooral belangrijk zijn voor ons. Kan je daar wat over zeggen dan?
1: Ja, net als heel veel andere insecten hebben ze gewoon een plekje binnen dat netwerk van planten en dieren wat in je tuin rondloopt of rondvliegt. En wespen zelf, dus de volwassen beesten die je rond ziet vliegen, dat zijn bestuivers. Die halen zelf ook nectar op bloemen. Maar het zijn ook roofdieren. Want voor hun larven verzamelen ze eigenlijk vlees. En dat vlees bestaat bijvoorbeeld uit andere insecten. Dus dat kunnen muggen of andere wespen of wat dan ook zijn. Dus daarmee houden ze ook weer andere insectenpopulaties een beetje in toom. Zo dragen ze bij aan het evenwicht van al die beestjes die in de tuin rondvliegen en lopen.
2: Die tuin zit vol met beestjes die allemaal eigenlijk geel-zwart gestreept zijn. Ik begrijp dat sommige bijen zijn die op wespen lijken en wordt het nog wat moeilijker.
1: Klopt. Gelukkig die bijen die op wespen lijken, die vliegen nu niet zo heel veel rond, maar wel zweefvliegen die op wespen lijken. Want dat is een soort verdedigingsmechanisme eigenlijk. Want als je je vermomt als iets wat eigenlijk iets gevaarlijker is dan jou of dan jij, dan word je natuurlijk wat minder snel lastiggevallen door andere dieren. Dus heel veel zweefvliegen hebben een soort mimicry ontwikkeld, zo noemen we dat. Dus ze bootsen eigenlijk wespen na doordat ze ook een soort zwart-geel patroon hebben. Soms streepjes, soms vlekjes. Maar het gedrag is vaak wel anders, want misschien hebben mensen wel eens gedacht dat ze een wesp in de tuin zagen en dan bleef die heel stil hangen boven de tafel of naast je hoofd of iets dergelijks. Nou, dat zijn dan vaak zweefvliegen. En als ze iets beter kunnen bekijken, een belangrijk verschil tussen wespen en zweefvliegen en eigenlijk tussen wespen en vliegen in het algemeen, is dat wespen lange antennen op hun kop hebben. Dus eigenlijk een stuk langer dan de kop. En zweefvliegen hebben dat niet. Die hebben eigenlijk hele korte antennetjes die je bijna niet ziet. Dus dat is, als je ze net even de kans krijgt om ze net iets beter te bekijken, dan is dat een makkelijk kenmerk om op te letten.
2: We gaan een poging wagen. Heb jij zelf een favoriet soort van wesp?
1: Ik vind de diverse mooi. Ik noemde er straks al goudwespen. Die vind ik zelf erg mooi, omdat ze zijn een beetje metallic gekleurd. Vaak een beetje metallic rood of roze met ook een stukje groen of blauw, wat vaak een beetje in elkaar overloopt. Die vind ik hartstikke leuk. En ze hebben ook een interessant gedrag, omdat het eigenlijk een soort koekoeken onder de wespen zijn. Dat ze weer hun eitjes in de nesten van andere wespen leggen. Ik als bioloog word er natuurlijk extra enthousiast van. Dus die vind ik superleuk. En welke ik ook hartstikke leuk vind, is de bijenwolf. Dat is wel een zwart-geel gestreept wespje dat in zijn eentje een nestje maakt in de grond. Dus heel anders dan die limonadewespen die met z'n allen een heel groot nest hebben. Die kun je soms op een soort uitkijkpunt op het top van een graspriet of een takje of zo zien zitten, waar die op wacht zit op zoek naar een prooi of te wachten op een vrouwtje wat langskomt waar die mee zou willen paren als het een mannetje is.
2: Je gaat het langzamerhand dan toch wat interessant in maken om te gaan tellen zo. Hè? Zijn die twee wespensoorten ook bij ons in de buurt te zien?
1: Zeker, die zijn in principe in bijna elke tuin te vinden. En bijvoorbeeld die goudwesp, die zit ook heel vaak bij mensen die bijenhotels hebben, omdat ze daar ook op voorkomen. Nu heeft natuurlijk niet iedereen een bijenhotel, maar voor degenen die dat wel hebben, dat is dan een plekje waar je daarop zou kunnen letten. En die bijenwolf komt ook best wel veel plekken voor. Als ik hier naar buiten loop, nestelen ze soms al tussen de tegels in de stoep. Dus dat kan ook bij mensen in de tuin.
2: Eventjes samenvattend. We gaan dus 30 minuten goed tellen wat we om ons heen zien vliegen. En met de nadruk in dit geval op de wespen. Wanneer is dat ook weer?
1: Dat is van 15 tot en met 23 augustus. En binnen die periode kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze dat doen. En als ze het vaker dan één keer willen doen, dan zijn ze ook van harte welkom om dat te doen.
2: En waar kunnen wij de informatie en het formulier van dan vinden?
1: Yes, dat kan allemaal op tuintelling.nl. En daar verschijnt ten tijde van de telling een telformulier waar ze op kunnen klikken en hun resultaten in kunnen voeren. Maar ook kunnen ze daar een soortenboek aanklikken en een zoekkaart waarop ze wat meer informatie kunnen vinden over de soorten die we graag willen waar mensen op letten. Dus op tuintelling.nl vinden ze alles en daar verschijnen uiteindelijk ook de resultaten van de telling.
2: Tellen op balkon of in de tuin, is het handig om daar een glaasje kolen bij de hand bij te hebben met het warme weer?
1: Ik zou het gewoon lekker doen. Dat maakt het nog een stukje aangenamer.
2: En als ze je steken bij tellen, dan hebben we er eentje minder. Of mag dat niet?
1: Ja, de kans dat je gestoken wordt is niet zo heel groot. Maar pas op dat je er niet op gaat zitten of zoiets dergelijks. Want dan gaat het natuurlijk wel mis.
2: De waarschuwing is uitgezet. Dankjewel, Johan van het Bos.

0: We gaan van het ene onderwerp zomaar over in het andere. Maar dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. We hebben de wespentelling achter de rug. Maar iets anders natuurlijk ook. Hè. Door strengere landelijke regels voor de natuur die bedreigde dier- en plantensoorten beter moeten beschermen, gaat het waterschap Hollandse Delta vanaf volgende week het onderhoud van de sloten aanpassen. Heemraad Piet van der Eyck, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nog strengere regels voor de natuur?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten. We hebben natuurlijk altijd al te maken met de natuurwetgeving. Ja. Maar die is aangescherpt inderdaad. En daar hebben wij met ons slootonderhoud ook mee te maken.
0: Ja, we hebben nogal wat slootjes bij ons in de Hollandse Delta.
1: Ik meen dat we wel 7000 kilometer hebben in zijn totaliteit.
0: Ja. Ja, precies. Ja, dat doe je niet meer in met een nagelschaartje, knip je die kantjes niet af. Hè? Dat
1: nee.
0: Nee. Die strengere regels, wat zijn dat?
1: Nou ja, laat ik eerst nog even iets over het belang van onze sloten zeggen. Kijk, zeker in deze tijden van droogte zijn ze van groot belang om voldoende water aan te voeren naar alle plaatsen waar we dat nodig hebben. Daar zijn we 24/7 mee bezig om dat via inlaten en ons watersysteem door te laten voeren. Mm-hmm. Daar groeien natuurlijk ook veel waterplanten in die watergangen. Die watergangen die overigens omgekeerd weer nodig zijn als er sprake is van wateroverlast. Dan moet dat water kwijt zien te raken. Goede doorstroming is daarbij van belang. En ja, het is een feit, en daar zijn wij ook wel trots op, dat er in en om onze watergangen ook mooie planten groeien en allerlei libellen en andere diersoorten insecten voorkomen. Ja, nou, de natuurwetgeving scherpt steeds verder aan. Ja, nu komen wij eigenlijk in een soort paraat terecht. Enerzijds rekening houden met de natuurwetgeving en anderzijds om de doorstroming waarborgen.
0: Ja. Ja, en hij heeft altijd invloed op het andere. Hè. Zo eenvoudig is dat. Maar goed, jullie gaan het onderhoud aanpassen vanaf binnenkort. Wat wordt er aangepast?
1: Nou ja, zo rond half augustus dan start het slootonderhoud. Om natuurlijk ook weer gesteld te staan voor de herfst. Overigens tussentijds, hè, want ik noemde die droogte al, worden onze watergangen ook voldoende open gehouden. Dat het water echt kan doorstromen. Het is best ingrijpend, afhankelijk van welke bedreigende soorten voorkomen. Moeten we in ieder geval langs de kant de beplanting laten staan. Nou ja, dat vinden we zelf ook logisch. Maar bij een aantal soorten zijn we wel verplicht om een kwart van de wateroppervlakte in een extreem geval zelfs wel 50% van de begroeiing te laten staan.
0: Okay.
1: En ook de kanten. Hè. In principe moeten we altijd één kant de begroeiing nu laten staan. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Je kunt je voorstellen dat riet wordt steeds langer. Op een gegeven moment valt het als het ware, buigt het om, ligt het in de sloot. Dus dat wordt voor ons en met name voor onze medewerkers een uitdaging hoor. En die hebben daar best wel zorg over.
0: Kan ik me zo maar voorstellen. Maar goed, het is natuurlijk nodig, hè, twee kanten op. Er zijn beestjes die nou eenmaal nestelen of hun eitjes leggen in die stengels. Ja, die moeten ook de kans krijgen om uit te komen, toch?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad een onderdeel. Het gaat niet altijd om de eitjes. Dat hangt natuurlijk ook van het seizoen af.
0: Ja, zeker.
1: Een stukje leefgebied.
0: Ja.
1: Een stukje leefgebied voor die insecten en die dieren. Kijk, en ons watersysteem is daar natuurlijk eigenlijk niet op ontworpen.
0: Mm-hmm. Hè?
1: Als we nog heel veel overmaat in onze watergangen hadden, dus als ze dubbel zo breed waren als wat we echt nodig hadden, dan zou je dit makkelijker doen. En in die watergangen die overbreed hebben, doen we dat natuurlijk ook wel. Want kijk, uiteraard respecteert ons waterschap natuurwaarden. De andere kant is, we zijn natuurlijk geen natuurschap, we zijn maar een waterschap.
0: Ja.
1: Het hoofddoel blijft toch ons ook die waterveiligheid te waarborgen.
0: Ja, dat is uiteindelijk het doel van het waterschap Hollandse Delta. Het moet een combinatie zijn tussen 1 en 2, maar het hoofddoel moet ook altijd het hoofddoel blijven.
1: Ja, zo zit ik wel in. Maar goed, dat is best een worsteling.
0: Ja.
1: En daar,
0: ja.
1: Daar zijn we nu voor het tweede jaar eigenlijk mee bezig. En je loopt toch tegen van alles aan dat je zegt van ja, het is soms is het ook gewoon strijdig. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld gehouden om het maaisel van de droge oevers, hè, dus dat bedoel ik de taluds, de schuine kanten van de watergangen, om dat af te voeren. Dus dat mag dan niet meer op dat toluut blijven liggen. Mm-hmm. Nou, dan, waar kom je dan terecht? Dan heb ik even over het landelijk gebied. In het stedelijk gebied moeten we dat overal gewoon opruimen en afvoeren. Maar in het landelijk gebied hebben de aangrenzende boeren een zogenaamde ontvangstplicht. Dus dan mogen wij het op het land deponeren. Aan de andere kant hebben diezelfde boeren weer opgelegde regels van diezelfde Rijksoverheid. Om daar bijvoorbeeld natuurvriendelijke bufferstroken in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te onderhouden. Ja. Ja, en die zitten weer niet te wachten op dat muizen, want dan kunnen ze weer niet aan hun voorwaarden voldoen. Dus het is echt een, het is een heel gedoe om dit allemaal op een goede manier, voor alle belangen, op een goede manier uitwerken.
0: Ja, maar ik weet 100% zeker dat jullie met al jullie specialisaties daar prima uit kunnen komen.
1: Nou, dat klinkt heel vertrouwenwekkend. En dan moet ik natuurlijk ja op zeggen. Daar doen we ons best voor, maar het moet wel uitgevoerd worden. Ja, door onze medewerkers en door onze aannemers. En ik snap dat best, die hebben daar hun zorgen over.
0: Ja, letterlijk in dit geval is zo waar gehakt wordt, daar vallen spaanders. En dat geldt natuurlijk ook voor de beplanting als je dat weghaalt.
1: Dat klopt. En dat is natuurlijk van oudsher al zo. Je zou het ook om kunnen draaien. Je zou kunnen zeggen, nou, zo slecht hebben we het kennelijk niet gedaan. Want er zijn toch een heleboel natuurwaarden en bedreigde soorten komen we daar tegen.
0: Ja.
1: Nogmaals, wij respecteren dat. Het is heel stringent beleid. Je kunt alleen, zeg maar, we krijgen het ook niet aangepast. Hè. Daar is de Rijksoverheid niet aanspreekbaar op. Ja, in de volgende periode van wat we noemen de gedragscode. Je spreekt dit af omdat voor een aantal jaren is dit de uitwerking van de natuurwetgeving. Maar ja, goed, dat krijgen we niet aangepast voor de volgende keer. En dat is nog 3,5 jaar weg. Ja. Dus één escape was een vergunning aanvragen voor iedere afzonderlijke werkzaamheid die je uitvoert. Ja, die weg, ik zie de noodzaak wel dat wij die weg ook zullen gaan, hoor. Okay. De grootste knelpunten waar we tegenaan lopen op te kunnen lossen, ja.
0: Nou ja, dat is in elk geval heel veel succes daarbij gewenst en wijsheid.
1: Dankjewel.
0: Nog een korte vraag, want het is natuurlijk nou hartstikke droog als je kijkt naar de waterstanden in de Donau en in de Rijn. Volgens mij uiteindelijk dat water wat we hier ook hebben.
1: Ja, dat klopt. Er komt ook veel minder water komt hier binnen. Vandaar ook dat ik zeg, we zijn 24/7 zijn we bezig om dat op een goede manier om alle inlaatmogelijkheden te benutten. Je ziet ook dat we daar op inspelen, want daar zijn de waterstanden laag. Maar als je binnen de waterschap is op IJsselmonde en aan de andere eilanden kijkt, dan zie je dat we overal op het oog dat er eigenlijk best veel water binnen de in de sloot staat. Maar dat komt omdat wij overal onze pijlen nu opzetten. Hè, om een stukje buffervoorraad te hebben.
0: Ja. Oké, dus daar is dat is met voorbedachte raden.
1: Dat is ik zou bijna zeggen met vooruitziende blik.
0: Ah, dat is nog veel beter. Heemraad Piet van der Eyck, dank dat u aan de telefoon wilde komen.
1: Prima.
0: En heel veel wijsheid en succes bij het onderhoud van onze watergangen.
1: Dank u wel.
0: Fijn weekend.
1: Wel. En ik zal dit overbrengen aan onze medewerkers, want die verdienen echt complimenten voor hun inzet in deze periode.
0: Helemaal goed. Ja, en het is nog gemeente ook. Dat staat buiten kijf.
1: Nee, zonder meer. Dat is echt, dat is gewoon enorm wat die jongens en meisjes nu presteren. Ja, daar zijn ze ook waterschappen voor geworden. Ze doen dat met hart en ziel. Alleen daarmee kunnen we het op zo'n goede manier uitvoeren.
0: En dat mag best een keertje verteld worden. Nogmaals, Piet van der Eyck, heemraad bij de Waterschap Hollandse Delta. Een heel fijn weekend.
1: Ja, zelfde. Dankjewel. Dag hoor.

0: Je hebt van die mensen die zijn daar giganten en kanjers in. En andere mensen kost het wat meer moeite. Het omgaan met je mobiele telefoon, je smartphone, je laptop, je tablet. Of nou ja, whatever dat het is. Veronique de Wit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jullie zullen jullie niet zijn als in de rij erheen dan niet een speciale dag voor open hebben geopend.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hadden dat al een poosje. Maar ja, we merkten dat het toch niet zo bekend was bij wijkbewoners. Dus we dachten, nou, dan moeten we daar toch maar weer even de aandacht op vestigen.
0: Ja, precies. Ja, want wat is de idee?
1: Nou ja, iedere vrijdagmorgen zit er een vrijwilliger om mensen daarbij te ondersteunen, te helpen. Je ziet heel vaak dat mensen toch of berichtjes krijgen waar ze geen raad meer weten, of druk op een knopje, dan doet de hele laptop of de telefoon het niet meer.
0: Ja, ja.
1: Dus Martin zit er en ja, die helpt daar mensen bij op een hele rustige manier. Legt het uit, legt het nog een keertje uit. En ja, je merkt gewoon dat het zeker bij de ouderen generatie soms toch wel lastig is, ook die mobiele telefoon.
0: Ja, maar er moet steeds meer digitaal.
1: Ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed, daar helpt hij bij. En nou, dat is gewoon heerlijk om te zien dat er dan mensen toch wel op afkomen. En ja, en dat ze weten dat ze terecht kunnen.
0: Ja, dat is, ja. Dat is het fijne van, ja. Van ja. Dit soort dingen. Maakt niet uit wat voor merk het is.
1: Nee, maakt niet uit. Nee, hij gaat ervoor zitten. En als hij iets niet weet, zoekt hij het op. En dan komt hij komt de volgende week anders even terug. Of ja. Als hij geen tijd hebt, dan helpt hij verder als druk is. Dus nee, dat is heel fijn. Ja, ja.
0: En is het druk?
1: Heel verschillend. Ik zie soms een meneer die iedere week terugkomt. En dan echt,
0: met dezelfde vraag?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ga er niet bij zitten. Maar dan denk ik, nou ja, goed, ja. Ja, misschien duurt het even eer dat mensen het ook doorhebben. En dat is natuurlijk soms ook lastig. Ja, ja,
0: en, dat is prima natuurlijk. Ja,
1: prima,
0: dat het zomaar
1: want
0: kan,
1: het is ervoor. Dus je kan gewoon zo binnenlopen. Dus ja.
0: Ja, tussen 10:30 en 11:30 ja. Elke vrijdagmorgen.
1: Elke vrijdag.
0: Gewoon even buren naar binnen?
1: Je kan gewoon naar binnen lopen en dan zit hij in de hal. Dus het is, er staat ook een bordje bij, dus je ziet hem zo zitten. Ja,
0: ja, er staat een groot digitaal paneel met waar je op knopjes moet drukken om te winnen. Nee,
1: nee, je kan zo binnenlopen. Ja, ja, klopt.
0: Dus ja, dat is hartstikke mooi. Dus, en dat loopt gewoon het hele jaar
1: dat door. Dat loopt het hele jaar door, ja. Ja.
0: Helemaal goed, maar ook, we gaan het even voor volgende week zaterdag hebben.
1: Volgende week zaterdag, oké.
0: Ja, precies. Ben je nou op zoek naar dat ene spannende boek, die klassieke plaat of die cd die je al jaren mist? Ja, kom dan snuffelen tussen het uitgebreide aanbod op onze gezellige markt, staat hier.
1: Ja.
0: Ja. Een boekenplaten en cd-markt.
1: Ik had niet gedacht dat er zoveel animo nog voor zou zijn, dat zoveel mensen toch nog wel een tafel wilden huren.
0: Oké.
1: Ik kreeg er gisteravond ook nog eentje. Dus de zaal staat gewoon vol met tafels. En misschien bij heel goed weer dat we wel naar buiten kunnen. Maar dat is even afwachten de weersomstandigheden. Maar ja, ik denk dat we een leuk aanbod van alles hebben. Dus ja. Ja, mensen zijn of aan het opruimen. Maar ja, in vakantietijd dachten we eigenlijk van, nou, zou het wel zo druk nog gaan worden met aanbod. Maar ja, er is heel veel animo voor. Dus ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
0: Ja, het aanbod is één.
1: Ja, maar dat mensen...
0: Maar het moet ook weer van eigenaar veranderen.
1: Dat is ook zo, ja, ja. Dus dat is de vraag wat erop afkomt. Ik weet wel dat wij zelf een keertje op de Vlietplein hebben gestaan. Ja, je ziet wel een heel ander publiek als dat je op je rommelmarkt bijvoorbeeld krijgt. Of op je kerstmarkt krijgt. Mensen zijn vaak wel gericht aan het zoeken naar boeken. Of naar een cd of dat soort dingen.
0: Nou, jij zou maar net thuis zitten en je denkt vanzelf van die hele verzameling. Van die 21 delen mis ik nog deel, whatever.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Heel veel streekromans. En ik merk wel heel vaak dat mensen daar voor een lage prijs vaak toch wel naar op zoek zijn ook. Dus die zijn er ook. Dus ja, ik weet niet wat de rest allemaal meebrengt. Maar er is een leuk aanbod.
0: Nou ja, het platen, het kan van alles zijn.
1: Het zou van alles zijn, ja. Ja.
0: Want dat is juist de grap.
1: Ja. Ja.
0: Als je, nou ja, weet ik wel, ik heb boeken over, nou, hoeft niet over in de kerk te gaan. Het kan ook over van alles.
1: Het kan van alles zijn, ja. Ja.
0: Die je kwijt wil. Die cd van dat ene koor waar je ooit wel eens een keer van... snuffelen, toch?
1: Snuffelen, heerlijk lijkt me dat, toch?
0: Ja, ja. Precies. Ja, of je maakt, weet ik veel, puzzels. En vanuit zo'n puzzelboekje en je gaat dan... En je mist nou net die ene.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus nou, ik zou zeggen, kom lekker allemaal langs.
0: Yes, ja, gewoon lekker snuffelen.
1: En kom even lekker snuffelen, ja.
0: Ja, en dan voor een klein prijsje kan je de verzameling lekker, compleet maken. Of misschien wel denken van, ik ga op vakantie en ik wil toch een paar van die
1: boeken
0: meenemen,
1: ja. Ja, die je daar laat en dan hoef je ze niet meer mee terug te nemen als je ze uit hebt, toch?
0: Ja, nou ja, je kan ze ook daar achterlaten. Ja, dat kan inderdaad, dat kan inderdaad ook, ja. Volgende zaterdag, dus 15 augustus. Van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf 10:00 tot 3:00 middags.
0: Van 10 tot 3:00?
1: Ja.
0: Ook gewoon bij jullie in de rij erheen?
1: Ook gewoon in de rij erheen. Kan je ook gewoon zo binnenlopen.
0: Ja,
1: makkelijk is dat bij ons, hè?
0: Ja, geweldig is dat. Ja, hartstikke goed. Franny, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Een heel fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

Mooi is dat, hè? Dat je de lekkere informatie kan geven over van alles en nog wat niet. En deze die we gaan draaien was voor Johan. Just in the Wild hoorde je met Cheerio. Mocht je vandaag onderweg gaan, dan heb je waarschijnlijk een groot probleem als je naar Rotterdam-Noord wil. Want dat gaat nou eenmaal niet, omdat daar groot onderhoud bezig is. Alleen tussen Feyenoord en Capelle aan de IJssel is de brug, de Brienenbrug, open. En voor de rest moet je omrijden via de A15 en de Benelux-tunnel. En dat gaat het hele weekend duren. Want zo, af en toe moet het onderhoud ook wel eens een keertje gebeuren. Dat is allemaal in aanloop van het hele grote onderhoud wat gaat plaatsvinden binnenkort. Als de Brienenoordbrug er ook nog eens een keertje helemaal uitgaat. Nou ja, dat is weer wat anders. Op de begraafplaats achter Ambacht in Hendrikie de Wambacht is afgelopen woensdag de Hemelpost brievenbus geplaatst bij het herdenkingsveld. En de brievenbus die biedt aan nabestaanden de gelegenheid om nog een briefje te stoppen, hun herinneringen aan iemand mee te geven. En dat komt allemaal goed terecht. We zijn aan het einde gekomen van uur nummer 1 van het programma Prettig Weekend. Strakjes na het nieuws van 11 uur zijn we terug voor uur 2 van Prettig Weekend.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen.
7: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Lieve luisteraars, welkom terug in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. We zitten deze zaterdag weer bommetje vol met allerlei vormen van informatie. En we gaan daarvoor lekker door. Het uur nummer 2 draaien we natuurlijk weer tot 12 uur. Daarna gaan we een uurtje in ons op Grenzeloos Weekend doen. En daarna nog een uurtje gesproken Grenzeloos Weekend. Dat allemaal hier nog wat je kunt verwachten. Als je bent en blijft afgestemd op de uitzendingen van RTV Ridderkerk en Atos RTV. In de studio is vandaag ook weer van alles te doen, zoals dit. In de studio aangeschoven, niemand minder dan Ingrid Goeree van de Bibliotheek AZ. Ingrid,
1: ja.
0: Ja, welkom in de studio.
1: Ja,
0: dankjewel. Het is voor de... voor de zomeractiviteiten die in de bibliotheek zijn. Het is zomer, dus we kunnen volop tekeer gaan, denk ik. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, waar kom je specifiek voor vertellen?
1: Nou, deze zomer laten we de activiteiten voor de volwassenen heel erg doorgaan. Omdat we merken dat kinderen en kleinkinderen, die gaan allemaal op vakantie. En dan is er vaak voor die ouderen is de stille periode.
0: Ja.
1: Dus toen dachten we van, nou, dan stoppen wij niet met onze volwassen activiteiten. En dan hebben we het over op donderdagochtend over aangehaakt.
0: Ja.
1: En dan denkt iedereen, oh, breien, haken. Nou, dat is eigenlijk wel wat meer. Je mag breien, haken als je het leuk vindt. Maar wil je ook maar verven, tekenen, kleuren, diamond painten, puzzeltje invullen.
0: Allemaal goed.
1: Is het allemaal goed? Het gaat eigenlijk meer om dat je weer wat mensen ontmoet. Ja. Elkaar weer wat meer inspireert van leuk. De een zit leuk te breien en de ander zegt, oh, wat leuk, hoe doe je dat? Mm-hmm. Elkaar wat leert, inspireert. Onder het genot van een bakje koffie of thee. En dat is dan iedere donderdag van 10:30 tot 12:00.
0: Ja. En dat is de hele zomer?
1: En dat is de hele zomer op donderdag ochtend.
0: Ja.
1: En in samenwerking met Wijkcentrum Oost, die nu dicht is, hebben wij op maandagmiddag de spelletjesmiddag.
0: Gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: En van hoe laat tot hoe laat moet ik
0: Dat is de volgende vraag die daar komt. Het is allemaal in het kader van voor de zomerbesteding, voor ouderen voornamelijk?
1: Ja, vooral voor ouderen. In ieder geval voor volwassenen.
0: Ja, ja.
1: En op de maandagmiddag in augustus is het dan van 2:30 tot 4:00. Kunnen de mensen komen sjoelen, mensen ergen je niet. Het kezenspel schijnt heel populair te zijn. Er staan genoeg spellen van Scrabble tot van alles.
0: Ja, ja, en dan denk ik mezelf van, ook daar geldt weer voor. Ik hoef niet zo nodig een spelletje te spelen, maar ik wil wel gewoon lekker de...
1: Mag allemaal, mag ook even onder de mensen komen. Kijk gewoon lekker toe naar als iemand lekker staat sjoelen. Een kopje koffie erbij.
0: Gewoon doen.
1: Gewoon lekker doen.
0: Gewoon doen. Is het nou met deze warmte? Hè? Want we hebben wel vaker gehoord dat andere gemeentes die zeggen van, ja, we stellen ruimtes open. Dat mensen gewoon even naar binnen kunnen om uit de hitte te komen. Hè? Geldt dat er in de kerk ook?
1: Nou, zeker. En zeker in onze Marktplaats. Is één van de coolste plekken in het gebouw.
0: Ja. Dus dat is mooi.
1: Dus het is ook heel aangenaam om daar te zijn. En,
0: er wordt ook gebruik van gemaakt? Speciaal voor dat doel?
1: Nou, dat hadden we nog niet zo helemaal bedacht. Maar het kan wel.
0: Ja, ja. Het is tenslotte zomer. Een hele, het is goed heet.
1: Het is behoorlijk heet. Nou is het in het gehele gebouw wel te doen. Zolang je niet heel erg druk maakt, is het er wel koeler dan vaak in je eigen huis.
0: Ja, maar het is toch mooi hè? Als mensen daar gewoon naar binnen kunnen komen en zeggen van, ik kom eigenlijk helemaal nergens voor. Kom even bij komen.
1: Ja, je kan ook zeggen, ik ga lekker even een tijdschriftje, krantje lezen. Ja. Of ik doe alleen even een kopje koffie of een pakje thee.
0: Ja.
1: Enige nadeel van is, je moet wel je eigen kommetje meenemen.
0: Okay,
1: omdat wij in het gemeentehuis zitten, daar is het streven zo min mogelijk afval.
0: Ja.
1: Kom je wel naar onze activiteiten, dan zorgen wij voor een beker. Maar kom je echt alleen om koffie of thee te drinken, dan graag even je eigen mok meenemen.
0: Een handige tip.
1: Ja, precies.
0: Anders sla je daar maar een beetje te staan.
1: Nou ja, en anders moet je weer een mok gaan kopen of een bekertje.
0: Ja. Ja, dat schiet niet op, hè?
1: Nee.
0: Niet nodig is, dan is dat in ieder geval niet...
1: Ik zou zeggen, neem lekker eentje van thuis mee.
0: En, ja, toch? Ja, voor die activiteiten, gewoon binnenlopen?
1: Gewoon binnenlopen. Het is gratis. Dus
0: mensen hoeven zich niet aan te melden. Hoef
1: je ook niet aan te melden. Dus gezellig binnenkomen lopen. Neem lekker iemand mee. En maak er een gezellige boel van, zou
0: ja,
1: ik
0: dat
1: zeggen.
0: Kan natuurlijk, ja, dat geldt voor aangehaakt, geldt dat natuurlijk. Maar ook voor de spelletjes uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ze zijn er nou uit het verleden. Het is niet voor het eerste jaar dat dit plaatsvindt. Volgens mij is het zoals eerder volgens mij voorgekomen dat dit soort activiteiten.
1: Ja, zeker wel. Aangehaakt hebben we wel voor het eerst hier opgezet in Ridderkerk. En dat begint nu te lopen.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd dat mensen het even moeten vinden. Als je het gemeentehuis inloopt, dan zit natuurlijk de gemeente, de bibliotheek, allerlei instanties. En dan zitten wij ook nog eens op een plek waar mensen niet gauw naartoe gaan. Want je moet dan echt, als je de deur in komt, helemaal rechts lopen. En dan nog een klein stukje de bocht om links. Ja. En dan weer rechts de deur in. Ja. Dus het is eventjes, maar vraag het aan een collega,
0: ja, dat komt
1: aan de balie en die wijst je de weg.
0: Dat is geen enkel. En dat geldt voor de spelletjes?
1: Dat geldt voor deze. De spelletjes. Als...
0: Mooi is dat een speciale ruimte voor deze activiteit.
1: Ja, dat is heel fijn. Dat is,
0: ja. En voor iedereen geldt, ja, kom gezellig langs.
1: Zeker. Ja, er staan leuke vrijwilligers klaar. Ook bekend bij... deze radio.
0: Ja, zou zomaar kunnen.
1: Gerda en Yvette. Ja. Die verzorgen dit deze zomer.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan...
0: Ja, dan komt het helemaal in.
1: Ja, met die twee komt het helemaal goed. Ja, dus dan wordt het helemaal gezellig.
0: Er wordt sowieso gekletst.
1: Zeker weten.
0: Dat is geen probleem. Tot hoe lang duurt het? Ja, je zei dat het is een zomerprogramma. Augustus?
1: Zeker. De spelletjes zijn in augustus.
0: Mm-hmm.
1: En aangehaakt is het hele jaar door.
0: Oké. Okay.
1: En, maar misschien dat we in het vervolg zelf ook nog de spelletjes doorzetten. Maar dat nu komt het doordat Wijkcentrum Oost dicht is.
0: Ja.
1: Hebben we besloten dat het dan bij ons mag doen. Ja. En misschien vinden mensen het wel heel erg leuk die nooit in Oost komen. Maar wel naar de Biep. Dan kunnen wij zeggen van nou, dan starten wij door.
0: Ja, veelzijdig en alles kan.
1: Ja, precies.
0: Ja, gek is niet gek genoeg.
1: Daarom.
0: Want dat zo simpel is.
1: Ja, ja.
0: Ingrid, dankjewel dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel plezier met, met de spelletjes en met de aangehaakt.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Hoop dat er ook mensen op afkomen.
1: Ik hoop het ook.
0: Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Dankjewel. Zeker. Graag gedaan.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Met volop onderwerpen in het laatste uur van het programma Prettig Weekend. Kelvin Wilson is hier in de studio. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De tekst die wij binnengekregen hebben. Aan zijn werk als tekenaar kwam Kevin Wilson nauwelijks meer toe. Ik zei Kelvin, toch?
2: Ja, nu wel.
1: Oké, als ik het niet goed zeg, dan moet je me vooral verbeteren. Goed. Als tekenaar, je bent tekenaar van...
2: Ik ben archeologische reconstructietekenaar. Dus ik teken voor musea en voor uitgeverijen. Mm-hmm. Schilder ik beelden van hoe mensen in het verleden leefden.
1: Ah, zo. Dan
2: heb ik het dus over de prehistorie tijd.
1: Ja.
2: De middeleeuwen.
1: Oké, dat zijn de mooiste kleurrijke periodes, denk ik, die er zijn.
2: Zelden de moderne tijd, waar we het nu over gaan hebben.
1: Ja, precies. Dat is weer heel wat anders. Hè. Maar daar kwam verandering in.
2: Er
1: kwam iemand op je pad.
2: Ja, ik had sowieso al een... zullen we het een carrièreafslag noemen? Een carrièreafslag gepland, dat ik meer wilde gaan schrijven. Mm-hmm. Ik was bezig samen met een Amerikaanse journalist een artikel te schrijven over een Rotterdamse familie voor de website van CNN.
1: Ja.
2: Toen ik een van de vrouwen die daarin voorkwam, die zou in Auschwitz zijn geweest. En niet alleen dat, ze zou daarna in een kleiner kamp zijn geweest dat Libau heette. Ik wist iemand op te sporen die haar gekend heeft. Dat is Rabijn Evers, de beroemde Rabijn Evers. Die is volgens mij nog, ik geloof, rabijn van Rotterdam geweest.

0: maar in ieder geval Düsseldorf. Hij woont al jaren in Israël, dus hij is nu out of the picture hier. Maar een bekende man. En die hoorde dat ik hem spreken wilde. En die belde mij op een zaterdagmiddag. En vanuit mijn keuken hebben we een telefoongesprek gehad. En die had het over zijn moeder. Zijn moeder was een vriendin geweest van die andere vrouw. En haar kampzusjes. Mm-hmm. Vrouwen die samen in Auschwitz en een ander kleiner kamp hebben gezeten. En die het overleefd hebben door een eenheid te vormen.
1: Yeah.
0: Heel intrigerend. Hij raadde me ook 1 of 2 boeken aan. Memoires, wat obscure memoires van sommige van die vrouwen om die te lezen. En toen ik dat deed, merkte ik dat er overlap in zat. Dus de een noemt een half verhaal, de ander noemt het de andere helft van het verhaal. Tezamen vormen ze een heel verhaal. En wat ik me ook realiseerde is, dit zijn de vrouwen die samen met Anne Frank naar het kamp zijn gegaan.
1: Ja.
0: En die vanuit Westerbork zijn vertrokken in de trein waar Anne Frank ook in zat. Ze zijn haar kwijtgeraakt aan het einde van hun 2 maanden in Auschwitz. Maar ze waren heel, ze stonden heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Dus wat zij vertelde, eentje zei het ook later letterlijk zo in een interview. Wat zij heeft meegemaakt, wat wij hebben meegemaakt, heeft zij meegemaakt.
1: Mm-hmm. Alleen, ja, je kan het dan nog vertellen.
0: Sorry?
1: Nee, ik kan het
0: alleen
1: wel vertellen.
0: Alleen zij kunnen het navertellen. Ja, dat is een hele goede. Dat tweede kamp, dat heette Libau. Daar zijn 51 Nederlandse vrouwen naartoe gegaan. 49 hebben het overleefd. Wat betekent dat ik een uitzonderlijke hoeveelheid getuigenissen heb.
1: Ja, als je die dood te pakken kan krijgen.
0: Als je die te pakken kan krijgen. En daar ben ik dus al 3 jaar of iets meer misschien mee bezig.
1: Ja.
0: Het gaat nog steeds door. Maar ik ben wel heel ver met het schrijven van het boek. En deze maand, augustus, gaat mijn agent, mijn literaire agent, het ook proberen te verkopen aan uitgeverijen.
1: Mm.
0: En ja, daar zetten ze hoog op in.
1: Ja, dat is een volgende. Maar jouw fascinatie voor die Tweede Wereldoorlog?
0: Die was er niet. Die had ik eerder niet.
1: En dan in 1 keer is hij er wel?
0: Ik had 1 boek over de concentratiekampen. Daar keek ik nooit in. Het stond als documentatiemateriaal in mijn kast. Maar ik vond het te eng om er naar te kijken. Inmiddels ben ik zo'n oudere man met 2, 3 planken voor mijn boek over Auschwitz.
1: Ja.
0: Die fascinatie had ik niet zozeer. Dat heeft er ook mee te maken dat ik heel erg gewend was archiefonderzoek te doen naar 19e eeuwse mensen.
1: Mm-hmm.
0: En dan dacht 20e eeuw, dat is te ingewikkeld. Maar het heeft me zo aangenaam verbaasd hoeveel bronnen er zijn over onze moderne tijd.
1: Ja.
0: En daar reken ik dan de Tweede Wereldoorlog bij.
1: Ja, ja, ja. En in dit specifieke geval, er is heel veel te vinden als je maar weet waar je het zoeken moet.
0: Als je maar weet waar je het zoeken moet. En het knappe, als ik het zelf zeg, wat ik gedaan heb, is dat ik de verhalen van alle 200 vrouwen heb onderzocht die de eerste selectie in Auschwitz hebben overleefd. En dan kom je krantenartikelen tegen uit 1946 die niemand ooit gezien heeft. Een interview uit 1965 die niemand ooit gebruikt heeft. Dan spreek je met familieleden. Ik sprak er eentje, die woonde toen nog in Frankrijk, is inmiddels geëmigreerd naar Israël. Maar die zei, die hoorde mijn verhalen aan. Die zei, nou verdorie, mijn moeder had het altijd over Anne Frank. Maar ik dacht, als Anne Frank op televisie verscheen, zei zijn moeder altijd, oh, heb je haar weer? Ja, ik weet het nog wel te herinneren. En dan begon ze over haar te vertellen hoe ze was. En zei, ik dacht altijd, wat raaskalt ze nu? Maar ik zei, nee. Ze lag naast Anne Frank in bed in Auschwitz.
1: Ja. Ja.
0: Ze deelde hetzelfde bed.
1: Mm-hmm.
0: Ze waren dezelfde leeftijd.
1: Ja, en dan komt alles weer in 1 keer samen.
0: Dan komt alles samen, ja. En als je daar maar genoeg mee doorgaat, dan als je maar genoeg lege blokjes bij elkaar verzamelt, heb je op een gegeven moment een toren.
1: Ja.
0: En ik zit nu bijna aan de top van de toren, ja.
1: Oké, dus dat is mooi. Zullen we het een stakje over gaan hebben over het boek en het ontstaan
0: ervan
1: en wat er verder mee moet?
0: Ja.
1: Gaan we even onderbreken voor een stukje muziek.

0: over die publicatie in de Volkskrant. Toen die was wel enorm hoor. Dat was het grote oorlogsverhaal in de Volkskrant.
1: Ja, ja, dan, heb je, dan heb je... Ja,
0: en dat... daarna kwamen de uitgevers ook.
1: Ja, dat is mooi hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, inmiddels zijn we alweer in de uitzending, Kelvin. Want het lampje brandt alweer. Dus we zijn alweer... Dus alweer... Nou, lekker hè, zo kletsend.
0: Zo lekker aan het kletsen.
1: Kletsende weg.
0: Nou, serieus dan?
1: Ja, nou, dat was net ook wel een beetje best wel serieus. Maar op een ander gebied. Je besluit dan je maakt een publicatie in de Volkskrant en dan komt er van alles uit en dan ga je een boek schrijven. En dan, nou, hoeveel raakvlakken heb jij wel niet in je leven wat dat betreft?
0: Nou, jij noemde nu al de Volkskrant. Ja. Wat er gebeurd is dat journalisten van de Volkskrant die zijn te weten gekomen waar ik mee bezig was. Dus ik kreeg een mailtje, meneer Wilson, wij hoorden dat u met iets heel bijzonders bezig bent. Die hebben dat vervolgens opgepakt. En afgelopen mei was het grote oorlogsverhaal in de Volkskrant. Was het verhaal over mijn boek, mijn onderzoeksproject, zonder boek nog. Mm-hmm. Want dat was ik nog aan het schrijven. 6 pagina's in de zaterdag bijlage.
1: Dat is veel.
0: Dat is heel veel. Ja. Heel mooi geïllustreerd, ook deels door mij geïllustreerd. En uiteraard wat daarna is gebeurd is dat uitgevers op me gingen jagen. Want die dachten ook van dit is een bijzonder boek. Maar beter nog dan die uitgevers, de grootste literaire agent van Nederland, die heeft mij gehadhunt, als je wilt. Dus ik sta nu bij hen ingeschreven. Wij gaan nu... deze maand gaan we een boekvoorstel naar uitgevers doen. Ook gelijk internationaal uitzetten. Misschien beantwoord dit niet helemaal je vraag. Nee. Maar ik had heel veel lijntjes. Ja. Maar uiteindelijk de ultieme is dat ik de beste agent achter me heb om er het beste boek van te maken.
1: En dat is uiteindelijk het beste voor iedereen, toch?
0: Ja.
1: Ja, ja. Zo eenvoudig is dat.
0: De mensen die meelezen vinden het ook een belangrijk boek. Omdat het nooit eerder zo in zo'n detail is opgetekend.
1: Ja. Ja, kan. Ja, dat is belangrijk voor die mensen die aan het zoeken zijn.
0: Ja.
1: Naar allerlei dingen. Kan in de familie zijn of in de kennissenkring of namens iemand of wat ook.
0: Een van de manieren waarop ik veel informatie krijg is dat ik uitwissel wat ik heb gevonden met de families.
1: Ja.
0: Dus ze vertrouwen mij allemaal. Ze weten dat ik het niet voor mijzelf gebruik, maar dat zij het terugkrijgen.
1: Ja.
0: En dan kan het zijn dat ik plotseling iets vertel over hun moeder in de ziekenbarak. Mm-hmm. Want daar heb ik iemand anders over horen spreken.
1: Ja, ja dat. Ja, en dan krijg je weer een stukje terug. En dan zo werkt het spel.
0: Ja.
1: Hoe het spel ook werkt is, want het boek bestaat nog niet.
0: Sorry?
1: Het boek bestaat nog niet.
0: Nee, 100.000 woorden verder ben ik.
1: Ja.
0: Dat zijn ongeveer 400 pagina's. Plus voetnoten, die ruim 100.000 zijn volgens mij. Het is een non-fictieboek. Maar nee, want vanaf nu, als je me deze vraag over 2 maanden stelt, dan... heb ik misschien een Engelse of een Amerikaanse of in ieder geval een Amsterdamse uitgever. En dan weet ik iets beter te vertellen over hoe het boek eruit kan gaan zien.
1: Ja, ja, want er is een crowdfundingsactie gestart.
0: Nou, die crowdfunding is tot nu toe doe ik alles op eigen stoom. Mm-hmm. En dat is zwaar geweest. Dus er is een crowdfunding, die kun je vinden op GoFundMe onder het woord Kampzusjes.
1: Ja.
0: De voorlopige titel van het boek. En die is simpelweg om mij aan het schrijven te laten.
1: Ja.
0: Want ja, ik doe het echt allemaal zelf. Ik ben ook een paar weken in Polen geweest, bijvoorbeeld. Simpelweg om de plekken fysiek te ervaren.
1: Ja.
0: Ik ben heel vaak in de archieven. Dat zijn met de trein van tegenwoordig is dat ook geen goedkope expeditie.
1: Nee.
0: Dus die crowdfunding die heeft het mogelijk gemaakt dat ik dit werk kon doen.
1: Ja, en toch nog een boterhammetje had tussendoor.
0: Sorry?
1: En toch nog een boterham had tussendoor.
0: Ja, in plaats van op stenen zuigen.
1: Ja, toch? Ja, ja. Ja. Nee, want sommige mensen denken wel leuk dat mensen daar een boek over schrijven. Het is goed, maar er gaat wel waanzinnig veel tijd in zitten.
0: Er zit 2 keer zoveel tijd in inmiddels dan gepland.
1: Ja, ja,
0: zou ik zeggen.
1: Maar dat maakt het project wel mooier.
0: Maar het project is 3 keer zo mooi.
1: Ja, want zo eenvoudig is dat.
0: Ja.
1: Is er zicht op wanneer we het eerste fysieke exemplaar...
0: 2027 is wat er in de Volkskrant stond. Toen ze me vroegen, wat wil je erbij gezet hebben?
1: Ja.
0: Wanneer komt het uitzaak? Maak er maar 2027 van. Nee, 2027 is wel een gegeven, lijkt mij.
1: Ja, want dan, en dan hebben we een fysiek
0: exemplaar. Het is de vorm waar we nog over moeten onderhandelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Want een van de meest belangrijke dingen die ik tegen ben gekomen, ik heb foto's gevonden van de vrouwen in het kamp. Mm-hmm. Dat is volstrekt uniek. Dat zeggen ze ook bij het NIOT. Ze stonden voor het eerst in de Volkskrant. Foto's die genomen zijn een week na hun bevrijding, waar je al die uitgemergelde vrouwen ziet, terwijl ze zich opmaken om te vertrekken terug naar Nederland. Ja. En omdat ik ze samen met de familie heb kunnen identificeren, kan ik ook aan elk hoofd een verhaal plakken.
1: Ja.
0: En die foto's zijn echt bijzonder, want ik heb het hier over de vriendinnen van Anne Frank in het concentratiekamp.
1: Ja.
0: Maar daar heb je een bijzonder boek voor nodig om die goed ten toneel te brengen.
1: Ja, die verdienen het juiste platform.
0: Ja, niet een grijs hoekje in een paperbackje.
1: Nee, dat moet gewoon dat moet op een fatsoenlijke manier.
0: Dat moet fatsoenlijk worden. Ja,
1: maar wel goed dat materiaal er nog steeds is.
0: Het is een lang verhaal hoor. Misschien niet voor deze uitzending hoe ik eraan kom, maar het is ongelooflijk. Ik stuitte de huilde toen ze gevonden werden.
1: Ja.
0: En ze werden gevonden in de nalatenschap van een overlevende van het kamp. En de familie had er 80 jaar overheen gekeken.
1: Ja.
0: Ze zeiden tegen mij, Kelvin, is dit wat jij zoekt?
1: Ja. Nou, ja dus.
0: Ja, zeker.
1: Is een duidelijk verhaal. Mag ik jou heel veel succes wensen bij het afronden van het boek?
0: Dank je.
1: En als het uitkomt, laat het dan alsjeblieft weten.
0: Oh ja hoor, je leest er wel over op het nieuws.
1: Dus ja, wij willen graag het nieuws
0: Ja, uiteraard. Ik ben naar de kerker.
1: En dat gaat niet per se dat we de eerste moeten zijn. Maar het is wel een uniek project om er elf of zo in welke vorm dan ook.
0: Ja, zeker.
1: Ja, aandacht. Dankjewel dat je hier was.
0: Alsjeblieft.
1: Wacht even, Monique. Ho. Niet te snel. Want we hebben nog iets bijzonders. En dan ga ik Nico vragen om het muziekje wat helemaal op de desktop staat. Van 3x2, zeg maar. Om dat even op te zoeken, om dat even klaar te zetten. Het 3x2 dingetje wat op de desktop staat. Die muziek. Want, jij kent 3x2? 3x2 is een...
0: De fiets.
1: Het fietsgebeuren, ja, precies. Dat gebeurt inmiddels al voor de 52ste of de 53ste, de 54ste keer. Dat is best heel veel. Maar wat uniek is dat er dit jaar speciaal voor 3x2... Een muzieknummer gemaakt is.
0: Aha.
1: Niet alleen zomaar een muziekdingetje. Nee, er is een nieuwe muziekgroep. Dit heet De Snelle Fietsers. En die hebben vandaag hun allereerste single uitgebracht. En dat is de release genoemd 3x2. Hoe kan je het ook voor het voorstellen? Is geschreven als muziekthema voor de jeugdwielertour 3x2. En verschijnt op het RTV Ridderkerk Records label. Denk je van, bestond dat nou al lang? Nee, dat bestaat normaal heel erg kort. Maar toch, we hebben bedacht om met z'n allen om het maar zo te noemen. Het RTV Ridderkerk Records label. En dit is het eerste nummer wat vandaag uitgekomen is.

Allemaal geschreven door onze eigen medewerker Michel Moet. Een nieuw nummer voor Driemaal 2. Leuk toch? Ja, wij vinden het in elk geval wel met z'n allen wel heel erg leuk. De bedoeling was om nu te gaan praten met over een onderwerp. Dat heet Ridder Sterk. Dat binnenkort weer, binnenkort in oktober gaat plaatsvinden. We gaan eens even wachten tot de mensen die daarbij betrokken zijn hier in de studio aanwezig zijn. Want die hadden we in elk geval wel uitgenodigd om even langs te komen. Ander nieuws. In een groot drugsonderzoek waarbij dinsdagavond invallen werden gedaan op meerdere locaties in onder meer Zwijndrecht en Dordrecht zijn 6 verdachten opgepakt. Honderden kilo's drugs, machines voor productie van drugs en grote hoeveelheden grondstoffen die zijn in beslag genomen. Onder andere aan de Hoedemakerstraat in Zwijndrecht werd dinsdagavond een inval gedaan. De politie vond daar een fabrikageruimte met apparatuur die gebruikt kan worden voor de productie van synthetische drugs. Aldus onze collega's van Rijnmond. Ook zijn er grote hoeveelheden drugs aangetroffen en deze zijn door het NFI onderzocht en het lijkt te gaan om MDMA. En dat is natuurlijk weer een vervelend goedje. Goed dat die onderzoeken door blijven gaan en dat er af en toe eens een inval gedaan wordt.

0: prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.
2: Het is heel flauw, maar ik ga het grapje wel maken. Stipt op tijd, zullen we zeggen, John. Goeie.
3: Absoluut.
2: Ja,
3: altijd.
2: Oh, ja. Mooi op het geplande tijdstip dat we met dit laatste onderwerp kunnen gaan beginnen. Ridder Sterk. Ja, Ridder Sterk. Ja. Want daar gaan we het over hebben.
3: Absoluut.
2: Ja, voor de mensen die het niet kennen, wat is Ridder Sterk?
3: Ridder Sterk is wat ze noemen een fit race. Dat is eigenlijk een sportwedstrijd waar je door middel van hardlopen en krachtoefeningen van A naar B moet. En de opzet die wij gebruiken is de welbekende Hyrox opzet.
2: Nee, dat is niet bekend.
3: Dat is zo bekend dat inderdaad de mensen die niks met sport te maken hebben het ook al weten wat dat is. Maar ik ga het toch nog even zeggen. Het is 8 keer een kilometer rennen, afgewisseld met 8 functionele oefeningen. Mm-hmm. Dus je rent een kilometer, doet een functionele oefening, je rent een kilometer. Bij functionele oefening kan je denken aan een slee duwen van 151 kilo voor de mannen, een slee trekken met kettlebells lopen. Walbals, dan maak je zeg maar een squat, een zitpositie. En dan ga je eigenlijk weer staan en dan gooi je een 6 kilo bal tegen een target. Die moet ook precies goed zijn. En dat doe je 100 keer, dat is ook de laatste oefening. En dan ben je klaar. En
2: dat doe je wat?
3: 100 herhalingen. Ja,
2: ja. Ja. Ja. Maar dat zit in dat hele traject.
3: Ja, dus in die 8 oefeningen. En de belastbaarheid is serieus, je moet ervoor trainen. Voordeel is wel, je kan met verschillende categorieën werken. Dus je kan bijvoorbeeld in een duo werken. Dan ren je wel allebei wel 8 keer de kilometer. Die doet iedereen. Alleen het voordeel daarvan is dat je af kan lossen in de krachtoefening. Mm-hmm. Dus we doen ook bijvoorbeeld roeien. Dat is de cardioapparaat. Veel mensen kennen dat. Doe je 1000 meter, kan je zeggen, hey, onder 250 meter. Mm-hmm. Kan je een beetje bijkomen. En dan kan je heel snel, want het blijft zwaar. Maar dan kan je kracht een beetje verdelen. Dat zie je ook veel mensen doen die voor het eerst in aanmerking komen met de sport.
2: Ja, dat kan ik me zo maar voorstellen. Dat je compleet afgedraaid bent als je daar een keer mee gedaan hebt.
3: Ja. Op het moment zelf denk je, waarom heb ik me ingeschreven? En daarna ben je blij en schrijf je weer voor de volgende in.
2: Ja, het is meestal zo, hè?
3: Met halve marathons, het is met heel veel sportwedstrijden. Ja. Het is een beetje afzien.
2: Ja, dat mag.
3: Dat hoort erbij.
2: Dat is niet erg.
3: Dat maakt je sterker. Ja,
2: dus uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo. Maar het klinkt, je zegt van, je moet ervoor getraind hebben.
3: Ja.
2: Het event is in eind oktober.
3: Ja, klopt.
2: Heb je dan nog, als je zegt van, ik wil het best eens een keertje doen, heb je dan nog tijd?
3: Hangt altijd af van de fitheid van de persoon. Ten eerste, het lichaam moet ook meewerken. Het lichaam moet kunnen functioneren zoals het bedoeld is. Dus sommige mensen met hele heftige blessures in het verleden, dan is zo'n race net even te veel gevraagd. Heb jij gewoon fitnesservaring en wat hardloopervaring, dan zou je 8 weken al voor kunnen bereiden. Maar we adviseren altijd wel naar die 12 weken te gaan als voorbereiding.
2: Ja.
3: En het allerbelangrijkste is, we hebben 20 gympartners in de regio. Die supporten ons event. Wij geven aan hun uitingen. En daarentegen zorgen de gyms dat al hun leden weten dat dit georganiseerd wordt. Mm-hmm. En bij die gyms kan je ook terecht voor een goed advies. Want er zijn richtlijnen, maar het is altijd makkelijk om even naar een trainer te gaan van, hey, moet ik in oktober meedoen of moet ik even een halfjaartje wachten? Dan doe ik in de variant van mei.
2: We praten daar heel simpelweg over. Maar als je vanaf een nulpunt gaat vertrekken, zeg maar, en je gaat dan dit doen, want het klinkt, en het lijkt me heel erg intensief.
3: Is het zeker.
2: Sowieso die 8 keer een kilometer lopen is al een is al best een dingetje.
3: Ja, is wandelend al zwaar voor sommigen. Ja,
2: maar zo is het wel. Ja, ja. En dan moet je nog eens een keer die oefeningen ertussenin doen. Cool. Dat is wel handig als je de oefeningen sowieso al een keer, dat je ze kent.
3: Absoluut. En daarom moet je gewoon bij een gym trainen die ook weet waar ze het over hebben. Want wat heel belangrijk is, dat je de oefening op de juiste manier uitvoert. Ja. Het voordeel van de selectie van de oefeningen is dat ze niet zo blessuregevoelig zijn dan wat je wel eens in andere sporten hebt. Dus waardoor je eigenlijk heel veel techniektraining moet doen om het verantwoordelijk te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En blessures te kunnen verminderen. Mm-hmm. De kans op blessures. En de raceopzet die van Hyrox is gewoon ideaal om relatief snel aan te leren.
2: Ja.
3: En dan het beter worden is ook heel leuk. Dus je hebt op een gegeven moment, weet je, de oefeningen. Nou, je kan die race doen. Je doet er 1 uur en 40 minuten over. Ja, dan ga je om de tekentafel. Hey, over een half jaar wil ik 1,5 uur. Wat kan ik dan doen?
2: Ja.
3: Juist momenten rust. Want je moet juist je energie verdelen over die hele race. Iedereen wil altijd in het begin pieken van de adrenaline. Maar dan kom je aan het eind om jezelf weer tegen. Dus, en wat ik zeg, het is de ideale gezondheid. Het is kracht en conditie.
2: Mm-hmm.
3: Dus krachttraining en conditie. En wij organiseren 2 keer per jaar. Dus dan kan je 2 keer per jaar de fitste variant van jezelf zijn. En dat is op met een lokaal Ridderkerks karakter. Dus het verenigingsleven. Ja. Dus ook een derde helft als het moet.
2: Dus, ja, dan kan je erbij trekken. Nou, ik kan me best voorstellen. Ja, nee, ja, maar je verbrandt best heel veel energie.
3: Ja, heel veel. Ja, en na zo'n race heb je ook gewoon behoefte om lekker goed te eten.
2: Ja, er moet iets te eten en te drinken.
3: Er moet wel even iets voedzaams in, absoluut. Ja, dat weet ik helemaal niet.
2: Want dat vergeten sommige mensen misschien wel eens een beetje. Maar dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen.
3: Ja, kijk, de intensiteit. Ik kan het niet helemaal vergelijken, maar ik zeg soms een halve marathon. En ja, de energie die je verbruikt, die moet er weer in. Dus je wil voorkomen dat je kramp krijgt. Dus je het carb loaden doen sommige mensen 1-2 dagen van tevoren. Even wat meer vocht naar binnen, even wat meer koolhydraten eten. Tijdens de race zie je mensen zelfs met een gelletje. Er is geen goed en fout hoor. Ja, er is wel wat fout, maar er zijn meerdere wegen om zo'n race door te komen. Ja. Maar belangrijk is dat je erover nadenkt hoe je dat aanpakt.
2: Ja, en dat je zorgt dat je lichaam in elk geval in zo goed mogelijke conditie is voordat je eraan gaat beginnen.
3: Ja, want dat is zonde als je een lange voorbereiding hebt en dan de race niet kan finishen. Ja. Doordat je niet de juiste keuze hebt gemaakt in de laatste week.
2: Nee, precies. Maar het staat 23, 24 en 25 oktober.
3: Ja.
2: Dat betekent dat er elke dag een race is?
3: Ja.
2: Of dat je 3 dagen mag doen over de race?
3: Nou, voor mijn part. In principe heb ik de zaal 3 dagen. Dus dan moet je even af en toe even slapen. Kan je daarna weer verder? Nee, want hoe we het hebben ingericht. Op vrijdagavond 6 uur starten wij met de Business Relay.
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk een zakelijk toernooi hebben we daarvan gemaakt. Dan doe je een estafette vorm, dus dat doe je met z'n vieren. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is dat je maar 2 keer een kilometer rent en 2 keer een oefening doet. Ja. Dus dat is een stuk laagdrempeliger.
2: Ja.
3: Dus als er dan een ondernemer of iemand luistert van dat wil ik met mijn teamleden doen.
2: Ja. Dat is wel een mooie teambuilding event.
3: Ja, het is, we organiseren het zelf, maar we vinden het zelf ook geweldig. Want wat je dus hebt is, je gaat samen ergens naartoe trainen. Vaak gaan die bedrijven gaan dan, of ze regelen dat zelf, of met de eigenaar van het bedrijf gaan ze een x-aantal weken, 1 keer in de week komen ze samen. En dan trainen ze ook nog wel een eigen tijd.
2: Mm-hmm.
3: En dan doen ze met elkaar die race. Nou, dat is echt teambuilding. En daarna is er een hapje, drankje en muziek. Dat zit erbij inbegrepen. Dus we sluiten ook echt gezellig af.
2: Mm-hmm.
3: En voor de ondernemers ook interessant. Alle sponsoren en die bedrijven. Er zijn ongeveer 40 bedrijven aanwezig uit de regio. Dus ja, het is ook een mooi netwerkmoment.
2: Ja, precies. Maar goed, dat is de 23e.
3: Dat is de vrijdag.
2: Ja, precies.
3: De zaterdag doen we de open race, zoals ze dat noemen. Dan heb je mannen enkel, vrouwen enkel, mannen dubbel, vrouwen dubbel en de mix dubbel. Dat zijn dan de categorieën die er zijn.
2: Mm-hmm.
3: En die gaan heel de dag door. Dan starten we altijd met de snelste. Dat zijn de mannen dubbels op papier. Dan mannen enkels, dan de mix. Vrouwen enkel, vrouwen dubbel. Op zondag 9 uur 's ochtends starten de kids. Dat is wat ons betreft de leukste variant. Want dan kan een ouder met een kind meedoen. En die hebben dan allemaal dezelfde outfit aan. En er is nog niet heel veel voor kids op met deze sport. Ze zijn hard aan de weg aan het timmeren, ook met de fitnessbond.
2: Dat snap ik ook wel, hè? Want je zegt met kids, maar
3: aangepaste gewichten natuurlijk. Ja. Hè? Dus de sport moet zich nog ontwikkelen. Waar je met voetbal heb je al categorieën, kan je vanaf jong erin. Deze sport is daar nog wel. Die zijn vol mee bezig, ook met de NRC. Dus ze zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we deze sport al vanaf jong interessant maken. Nou, wij zijn daar al ingestapt. En dat is dan tot 12 uur. En dat is geweldig. Oude ticketverkoop is ook de wachtrij is even groot als de kids die mee kunnen doen.
2: Mm-hmm.
3: Want we houden de prijs ook laag. Dan mag de business voor betalen, zo denken wij dan.
2: Yeah.
3: En zondagmiddag vanaf 1 uur tot 8 uur 's avonds is dan weer die open race. En dan vanaf die zaterdag en de zondag open race, daar komt een weekendwinnaar uit hun categorie. En die krijgen dan een
2: Op snelheid?
3: Ja, op basis van dus de snelste mannen duo, op basis van categorie. Dus mannen duo. En op basis van leeftijd. In elke categorie hebben we nog 4 leeftijdscategorieën.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus bijvoorbeeld 17 jaar ouder, 30 jaar ouder, 40 jaar ouder, 50 jaar ouder.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: zodat je ook nog een beetje kan komen.
2: Heb je nog een beetje eerlijke concurrentie.
3: Enigszins wel, ja.
2: Als je 50 plus bent en
3: klopt.
2: Misschien niet zo 100% in conditie.
3: Ja.
2: Dat moet je niet tegen een 20-jarige lopen die het hele jaar niet anders doet. Zeg maar.
3: Dat is de reden dat het ook zo is ingericht. En dat doet Hyrox ook. Die zitten natuurlijk in de Ahoy, de Rai, die zitten over de hele wereld.
2: Mm-hmm.
3: En wij vonden dat daar een evenement moest komen met een lokaal karakter. Ja. En dat doe
2: dat
3: je.
2: Is gelukt.
3: Ja, het is gelukt. Het is elke keer uitverkocht en het is steeds wat groter.
2: Ja, dit keer ook al uitverkocht?
3: We hebben 250 extra tickets vrijgemaakt. Vorig jaar oktober was onze eerste editie. We bestaan dus eigenlijk nog geen jaar. 750 deelnemers, kon toen ook niet meer. Afgelopen mei 1250 deelnemers, was ook de max. En doordat we nu van tevoren natuurlijk al weten van hey, er kan wat mee gaan gebeuren, hebben we het iets tactischer ingericht zonder in te leveren op de kwaliteit van de race. Kunnen er 1500 meedoen. Mm-hmm. En we hebben nog 90 tickets. Of 91 toen ik net keek. Okay. Ik heb me goed voorbereid.
2: Ja, en als mensen zo'n ticket nog willen hebben in een van die categorieën of meer informatie.
3: www.riddensterk.nl. Wat wij heel duidelijk vermelden is, als je een ticket wil kopen, ga je eerst eigenlijk een soort van procedure door van hey, wat ga je nou eigenlijk doen? Ja. Dat je echt even bewust wordt van.
2: Ja, dat lijkt me wel heel goed,
3: ja. Ja. En bij twijfel kan je altijd nog even met een gympartner, die staan ook op de website, kan je lokale gym contacten van hey, ik heb dit in gedachten, moet ik in mei meedoen of moet ik nu al mee gaan doen?
2: Ja.
3: Wat ook heel leuk is als je dan denkt van ja, ik wil niet meedoen, maar ik ben wel benieuwd naar de sfeer. Het draait op 100 vrijwilligers. Dat is best wel een aantal. Je weet zelf hoe dat met één gaat.
2: Ja, maar voor 1500 over 3 dagen is 100 ook weer niet zo heel veel.
3: Nee, maar 100 vrijwilligers optrommelen in 1 weekend in de vakantieweek. Want wij moeten het van de vakantieweekenden hebben, omdat we dan het mooie sportpark kunnen afhuren bij Sporthal de Wissel.
2: Ja.
3: Maar kunnen mensen zich dus inschrijven bij www.riddensterk.nl als vrijwilliger. En dat is heel mooi, want dan kan je je aanmelden, dan kan je alle gegevens inzetten. En dan kan je ook aangeven wat je leuk vindt. Dus als je niet echt iets met de sport hebt of de kennis niet hebt, kan je bijvoorbeeld helpen bij een waterpunt, bij de garderobe. Dan kan je toch bijdragen aan zo'n mooi evenement.
2: Ja.
3: Zonder dat je als jury bij een oefening komt staan waar je zelf niet van weet hoe die werkt.
2: Nee, ja, maar
3: we hebben allemaal scheidsrechten op de baan. Want we moeten wel houden goed in de gaten of het op de manier wordt uitgevoerd zoals het moet. En anders word je teruggestuurd.
2: Ja.
3: En
2: dan is het hardlopen is in het rijenpark?
3: Nee, hardlopen is om het veld heen.
2: Dus een kilometer is niet heel ver, maar...
3: Nee, we blijven zeg maar op het terrein. We komen niet op de openbare weg.
2: Nee, dat snap ik. Maar, ja. Maar in die omgeving?
3: In die omgeving, klopt helemaal. Dus het hardlopen is buiten. De oefeningen zijn in principe 6 oefeningen binnen, 2 oefeningen buiten. En als je dan binnenkomt in de sporthal, we creëren een beetje een clubachtig idee. Goed voor de adrenaline van de sporters. Staat Jens, onze welbekende DJ, de Rikkerkse DJ. Die staat lekker beukplaatjes te draaien. Om de mensen van wat adrenaline te voorzien.
2: Ja, ja.
3: En de eerste editie hadden wat bezoekers die in de zaal iets te hard vonden. Dus hebben de box een beetje gedraaid. Ja. En dan zie je daar ook krijg je echt de sfeer mee. En het is gratis toegankelijk. Dus het is ook super leuk om te kijken.
2: Aldoende leert men toch?
3: Absoluut.
2: Want zo simpel is het ook alweer. Het kan niet in één keer perfect zijn.
3: Nee. En ook nu maken we weer aanpassingen. Kijk, de race zijn we gewoon heel tevreden over. En nu ben je met de zaken eromheen bezig.
2: Ja, en de toegang moet geregeld worden. De mensen die moeten welkom geheten worden. Het zal hier en daar wat iemand achter een bar moeten staan om iets. Nou ja,
3: we hebben 4.500 bezoekers en 1500 deelnemers. Je hebt 6.000 man.
2: Ja.
3: Dus dat is wel elke 2 uur. Ja. Want het is niet heel de dag door. Elke 2 uur hebben we eigenlijk een nieuwe groep mensen.
2: Ja,
3: dus wat interessant is voor de horeca, voor je merchandise. Dus dat richten we allemaal zo tactisch mogelijk in.
2: En zo wordt het. www.riddensterk.nl. En houd dat weekend dan vrij. 23, 24, 25 oktober.
3: Klopt helemaal.
2: John, dankjewel dat je er was.
3: Jij bedankt voor de uitnodiging.
2: En een heel, heel fijn weekend in elk geval alvast gewenst.
3: Dankjewel.
2: Nu we toch aan het kletsen zijn. Deze prettige weekend werd vandaag gemaakt door diverse programmamakers van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Gert de Bruin, Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Alfons Kuijs en Aad Hogendijk. Mijn naam is Erik Harreman. Techniek Nico Bravenboer. Muziek Kees Fles Junior. Redactie was in handen van Hans Marijs. En de eindredactie van Wendy Harreman. Dank u wel als luisteraars waar ook ter wereld voor het luisteren naar dit programma. En voor meer actueel nieuws kun je terecht op de RTV Ridderkerk app of via de website rtvridderkerk.nl en natuurlijk op de website van Atos RTV voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Voor strakjes wensen we je veel plezier bij het programma Grenzeloos Weekend en voor nu namens ons allemaal een heel prettig weekend.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
8: Haarmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: till the day I die.
1: Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb weer geprobeerd om een lijstje samen te stellen. En ik begon vandaag in ieder geval een lijstje samengesteld. Die bij u ook een beetje in de smaak gaat vallen. En ik begon vandaag met toch wel een bekende die ik regelmatig draait. Johnny McEvoy met The Town I Left Behind. Waarin hij Belgen bezong zijn geboorteplaatsje. Ik moet er echter wel bij vertellen. Want ik heb het al eerder aangegeven dat ik plan heb om toch na 30 jaar... met dit programma te gaan stoppen. En ik denk dat dit de voorlaatste uitzending geworden, althans waar ik bij betrokken ben. Over 14 dagen hoop ik er nog een te kunnen maken, want we gaan verhuizen naar een nieuw pand. Want ik heb begrepen dat de muziek die ik draai, dat ik daar niet meer bij kan komen in dit nieuwe gebouw, wegens bepaalde regelingen die daar gesteld worden, qua muziek die ik ga draaien. Dus ja, dan wordt het gewoon stoppen met Starlight Souvenir. Voor mijn persoon in ieder geval. En misschien komt er wel iemand die mijn gedeelte over gaat nemen. Dat weet ik nog niet. En waarschijnlijk Roelie zal waarschijnlijk nog wel doorgaan. Maar ik in ieder geval moet daar nog even bekijken of dat ik wel of niet door kan gaan. Maar als het niet kan, dan wordt het over 14 dagen mijn laatste uitzending wat betreft Starlight Souvenirs. Bluesy gaat nog wel gewoon door, in ieder geval. Ik ga verder met iemand die ik ook regelmatig draait, heel veel. Leonard Cohen, een van zijn grote hits, Suzanne.

Ja, Warschau of Praag, geen verschil. Met 1940 of vandaag een waarheid als een koe. Je hoorde Herman van Veen met De Vluchteling van het album Voor een Verre Prinses uit het jaar 2020. En ook tegenwoordig gaat het echt helemaal niet goed in de wereld. Heel veel ellende, heel veel oorlog en mensen die tegen elkaar opgezet worden of tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is een ellendige tijd en we hopen dat het ooit een keer voorbij gaat. Maar ik zie het allemaal somber in. Bob Dylan, Romance in Durango.

Ja, heerlijk. Een nummertje stil onderdraait. Een live-opname uit 2018 van Marie Gauthier. Ik heb eens gezien. Hele lange treinen in Amerika. In The Hokum Syndicate, een compleet Nederlandse band, zingt daarover. The longest train I ever saw. The Hokum Syndicate.

natuurlijk die muziek van Toren met zijn nummertje De Muzikant. En Sladderkrachtig helemaal op hem, denk ik. Ook een rasechte muzikant. Helaas niet meer onder ons, maar heeft ontzettend veel mooi werk achtergelaten. Nederlandstalig ook, dat draaide ik toch regelmatig in dit programma Stalen Souvenirs. En ja, ik probeer toch altijd wel muziek te vinden die niet zo dikwijls te horen is op de radio. En ik denk dat dit er ook wel eentje was en andere nummers ook die ik gedraaid heb. Het volgende weet ik niet, maar het is wel een, in ieder geval een bekend duo. Mark Knopfler en Emily Harris. If This Is Goodbye.

Ja, dat was dan een van die bekendere nummers die ik ook uiteraard wel draai. De Starlight Souvenirs. Dat is niet ook. Dat is niet de bedoeling dat hij doorgaat. Misschien voor de volgende keer wel. Trouwens ook een mooi nummer op het strand van Ameland. Terwijl de Vondeling van Ameland misschien de laatste uitzending wil doen. Want zoals ik al eerder gemeld heb. Ja, ik ben van plan om te stoppen. Want in het nieuwe pand, in het nieuwe gebouw, zijn er voor mij bepaalde dingen niet meer mogelijk. Bepaalde muziek die ik graag wil draaien is daar niet meer mogelijk, waarschijnlijk. Ja, lukt het wel, dan ga ik gewoon door. Maar lukt het niet, dan is het over 2 weken mijn laatste bijdrage voor dit programma Starlight Souvenirs. Nogmaals gezegd, daar hebben we Boudewijn de Groot met zijn hele grote hit Avond. En ik dacht, als ik me goed herinner, dat hij ooit nummer 1 gestaan heeft in de top 2000 enkele jaren geleden. In ieder geval altijd hoog in de top. Neil Young, Once an Angel.

Blame Me, en dat was natuurlijk Neil Diamond. Het laatste nummertje, want je ziet dat het bijna tijd is, is voor Don Williams met zijn Amanda. Volgende week is het de beurt aan Rudy Jong met haar uitvoering van ditzelfde programma Starlight Service. En ik, ja, misschien over 14 dagen de laatste keer dat ik het doe. In ieder geval, ik heb het met veel plezier voor u gedaan. En misschien wel tot over 2 weken dan. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Starlight Souvenirsdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alpeliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bierradio.nl. U weet het, en ook deze uitzending beginnen we weer eens een keer met een lekker bieradvies. Dat wordt een bier uit Den Haag, en ik zal straks uitleggen waarom. Bier van de Haagse broeder, Prior, een zogenaamde Baltic Porter van 8,5%. Een wat zwaarder donker bier. Heerlijk voor wat later op de avond met een mooi stukje kaas erbij. En lekkere muziek. En die muziek die komt vanavond allemaal van eigenlijk twee bands. We beginnen met de band Earth, Wind and Fire. En in de tweede helft van het programma staan we stil bij het overlijden deze week van Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En ja, dan zou ik zeggen, wat heeft dat allemaal met jazz te maken? Nou, zowel Earth, Wind and Fire als Earth and Fire hebben toch heel veel jazzy songs gemaakt. En daar gaan we een beetje op focussen deze uitzending. Lekkere muziek, een beetje terug in de tijd. En we beginnen maar snel met Earth, Wind and Fire met het prachtige Evil.

Lekker jazzy begin van Earth, Wind & Fire, instrumentaal nummer. Dat hebben ze vaker gedaan. Onder andere bijvoorbeeld met de jazzpianist Ramsey Lewis. In 1975 hebben ze samen een prachtig single opgenomen, Sun Goddess. En dat is heel jazzy. En heeft ook best hoog gestaan in de hitlijsten. Terwijl het niet echt een popnummer is. Earth, Wind & Fire, dat natuurlijk bekend staat om niet alleen popmuziek, discomuziek, maar een beetje soul, funk, jazz, noem maar op. Alle stijlen zitten in hun muziek. Maar het volgende nummer is dus inderdaad lekker jazzy, Sun Goddess.

Heerlijke smooth jazz was dat zo mooi heet. Met Ramsey Lewis, de toetsenman op de Fender Rhodes. En ja, Earth, Wind & Fire als band daarachter. En dat bekende stem- en zanggeluid van met name die Phil Bailey. Ja, Earth, Wind & Fire, het bestaat nog steeds. In 1969 is die band opgericht. En ze treden nog steeds op. Dat wil zeggen, degenen die nog over zijn. Want ik geloof dat 4 of 5 van de oorspronkelijke bandleden inmiddels al zijn overleden. Dus ja, of je nou kan spreken dat de echte band nog bestaat, ik weet het niet. Maar het blijft gewoon heerlijke muziek. En hebben dus inderdaad naast de pop en de disco ook heel veel jazzy nummers gemaakt. Zoals het volgende, Can't Hide Love.

om het dan maar gelijk helemaal af te leren. Omdat het zo leuk is, doen we er nog eentje van Earth, Wind & Fire. Ook zo'n lekker slepend jazz-achtig nummer. En dat is het nummer Devotion.

en ze hebben de eerste helft van Jazz and Easy, het eerste half uur, gevuld met Earth, Wind and Fire. En dan met name de wat jazzy en slow, smooth jazz songs. Maar nu gaan we de wind anders laten waaien. Met andere woorden, de wind gaat weg en we houden Earth and Fire over. En de aanleiding daarvoor is natuurlijk het overlijden van Journey Kaagman deze week. De zangeres van Earth and Fire. Bijna vanaf het begin, want ze is er iets later bijgekomen. 79 jaar is ze geworden. Ik ga straks meer over die band vertellen voor degene die dat allemaal niet weten. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar Earth and Fire was een band met heel veel rockmuziek, popmuziek. Maar zeker ook heel veel jazzy invloeden. En ik heb met name uiteraard voor Jazz and Easy geprobeerd wat jazzy songs uit te zoeken. Maar we beginnen toch eerst even met eigenlijk de tweede hit die ze hadden. De eerste hit was er eentje, Seasons, werd geschreven door George Kooijmans van The Golden Earring. Maar de tweede hit die was van hunzelf en dat is de volgende, Ruby is the One.

Een van de eerste hitjes van Earth and Fire met Journey Kaagman, die er toen net bij was, 1970. En daarna ging het alleen maar crescendo, zoals dat dan zo mooi heet, met deze band. Een band die met name hing rond de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Gerard op de keyboards en Chris op de gitaar. Die zijn eigenlijk altijd lid geweest van de band en hebben de meeste muziek ook wel geschreven. En hebben eigenlijk wel de grootste invloed gehad op die band. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar wat jazzy muziek van Earth and Fire, wat er zeker ook in zit, zoals het een prachtige mooie Smile.

Prachtig nummer, Smile. Beetje easy listening-achtig, jazzy pop. Geef het allemaal maar namen. Symfonische rockband werd het vooral genoemd, Earth and Fire. Maar ze hebben dus inderdaad best wel heel veel mooie ballads ook gemaakt. Prachtig nummer van Earth and Fire, ook met Johnny Kaagman natuurlijk achter de microfoon, is Driftin'.

Earth and Fire, ja, als dat geen jazzy muziek is, dan weet ik het niet. Maar dit is natuurlijk ja, lekker funky en jazzy. En dat kwam natuurlijk door die twee broers. Met name dan natuurlijk diegene die op de toetsen speelde. Daarom hebben we dus vandaag een tribute aan Earth and Fire. Een van de pop- en rockbands waar ook heel veel jazzy elementen in zaten. Dat gaan we ook weer horen op het volgende nummer. Can't Live With It Anymore.

Ja, ook dit weer heerlijk jazzy met een lekkere beat eronder en een lekker swingend basje. Can't Live Without It Anymore, Earth and Fire. Wat een prachtige band was het. En wat triest dat ook Johnny Kaagman deze week is overleden. We gaan er nog eentje doen. Uit de tijd van inderdaad de progressieve rock, zoals Bob den Bree, onze technicus, al aangaf. Prachtig nummer, Voice from Yonder.

Ja, we draaien deze Earth and Fire song Voice from Yonder net even iets eerder weg, zodat we nog wat langer kunnen luisteren naar People Come, People Go. Ook zo'n prachtig nummer, ruim 11 minuten. En daarmee gaan we naar het eind van het programma toe. We kunnen helaas ook niet helemaal draaien. Maar het was een tribute-uitzending, in ieder geval de tweede helft, aan Earth and Fire. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk afgelopen week Journey Kaagman is overleden. En dat was een mooie aanleiding om met name de jazzy songs van Earth and Fire nog eens even terug te laten komen. En aan het begin de Earth, Wind and Fire jazzy songs. Nou, kortom, hopelijk heeft u ervan genoten. We gaan naar het einde van het nieuws met People Come, People Go. Bedankt Bob ten Bree voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Straks Aldi Nachtbalt on your one and only radio SLOR with your host Tim van Veen.
10: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
11: Ja, beste mensen, een warm welkom vanuit Studio 3 vanavond met sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Dat is vanzelfsprekend. Aflevering 1769 vandaag. En dat gaan we vullen met gewoon vakantieklanken. Lekker op de bank. Wie weet, lekker uitgestrekt op de tuinstoel of balkon. Ik zeg u waar ook ter wereld een heerlijke uitzending toe. met een variatie aan klanken die Zimbega niet zal kennen. Straks als de nacht valt, Tim van Veen, RTV Ridderkerk.

de kenners onder ons laten zich natuurlijk niet om de tuin leiden. Want die kennen het echte stuk van Vangelis samen met John Anderson, die voor de vocale klanken zorgt. Maar dit was natuurlijk een remake. Vele studiomuzici hebben dit op de cd gezet. En onder andere deze man. Verder met straks als de nacht valt.

0: Ja, Steve Morgan met Vicious Circles.
1: Hallo, ik ben Kerani. Je luistert naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen.

passende titel Little Princess. En je zou bijna denken, het is een slaapliedje. Ik denk dat het ook zo is. Meg Bowles uit Amerika, een dame, en dat mag u weten.

beste mensen, met nog ruim 4 minuten te gaan, gaan we naar de klok van gehoorzaamheid. 12 uur in dit geval. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer nieuwe, sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken hebben. En we eindigen met Vangelis, waar we ook mee begonnen, met een prachtige track van 1492, Conquest of Paradise. Ik zeg u tot straks, als de nacht valt. Per terra.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: yesterday when...
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3 Maal 2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent. En luister.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.